0: Noordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere groepen staan lijnrecht tegenover elkaar over de stakingen morgen. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich volgens de Telegraaf aan Pro en vakbond FNV. Die willen dat alle bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het kabinet weet ook niet meer of ze nou met Pro of FNV praten. Rijkswaterstaat wist al langer wat de problemen waren bij de brug in de A28 bij Nijkerk. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug. Dat zou in november worden verholpen. Maar bij controle was de situatie zo verslechterd dat er acuut gevaar was. Daarom is de snelweg meteen gesloten tot het probleem is opgelost. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Kiev. De afgelopen 3 dagen gebeurde dat niet, omdat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner een bezoek brachten aan Moskou en Kiev om te praten over vrede. Nu zij terug naar Amerika zijn, heeft Rusland weer drones op Oekraïne afgestuurd. En in Ecuador is 2 ton cocaïne onderschept voor het naar Europa ging. Een spul zat in een container vol fruit die naar Zweden moest gaan. Een drugshond sloeg erop aan tijdens een reguliere controle. Het is niet bekend wie er achter de smokkel zit. Ecuador wordt veel gebruikt om drugs uit Colombia en Peru te versturen. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het verplicht recyclen van luiers jaagt de gebruikers enorm op kosten, schrijft de Telegraaf. Daarnaast vrezen leveranciers voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers in een zakje moeten inleveren. Het bedrijf dat medische luiers importeert wil daarom een uitzondering voor die groep. Bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs, schrijft het FD. Door nieuwe regels moeten overheden ook kijken naar bijvoorbeeld vergroening en arbeidsvoorwaarden. Daarmee moet worden voorkomen dat de Chinezen een klus spotgoedkoop kunnen krijgen. De nieuwe wet gaat morgen in. Het aantal doden na de explosie op een legerbasis in Bolivia is opgelopen naar 9. Er wordt ook nog een onbekend aantal mensen vermist. Het aantal slachtoffers had nog veel hoger kunnen zijn, maar veel militairen waren weg op de fiets toen het misging. De explosie ontstond in een opslagplaats voor vuurwerk. En in Indonesië is de vulkaan Anak Krakatau opnieuw 3 keer uitgebarsten. Afgelopen weekend barstte die ook al uit. Toen moest het vliegverkeer worden stilgelegd door een aswolk. Het is niet bekend of er nu weer zo'n wolk is ontstaan. De meeste vliegvelden waren net weer een paar uur open. Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Nieuwsradio.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Purmerend is een groot vrijstaand huis uitgebrand, meldt RTL. De brand werd kort na 2 uur ontdekt. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak van het huis. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig is afgebrand. Het is niet bekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. Na een gevechtspauze van 3 dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer aangevallen met drones. Rusland nam Kiev onder vuur, terwijl Oekraïne de drones op Saratov afstuurde in het zuidwesten van Rusland. In beide steden zouden niet-militaire doelen zijn geraakt. Over slachtoffers is niks bekend. Een paar uur nadat de vliegvelden in Indonesië weer open konden, is vulkaan Anak Krakatau opnieuw uitgebarsten. Er waren 3 erupties. Bij de uitbarsting van afgelopen weekend kwam een aswolk vrij, waardoor er niet meer gevlogen kon worden. Het is nog niet bekend of dat nu weer het geval is. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft na een sensationele wedstrijd de kwartfinale gehaald op de US Open. De eerste set verloor hij nog kansloos van de Fransman Arthur Gea. Daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij de eerste ook verloor. Zijn tegenstander in de kwartfinale is nog niet bekend. Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het oosten van Nijmegen hebben mensen gisteravond schoten gehoord, maar de politie heeft er niks gevonden. Volgens regionale media moest iedereen binnen blijven en reed er een auto hard weg. Politie in Gelderland is extra alert na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikte, waardoor de medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website. Daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Onderzoekers hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er misging. Nadat het toestel was doorgeschoten, raakte het meerdere auto's. Er vielen 5 doden en 5 mensen raakten zwaar gewond. Er is nog niet met die piloten gesproken. Tennisser Botik van der Zandschulp staat voor de 2e keer in de kwartfinale van de US Open. Hij versloeg de Fransman Arthur Gea in 5 sets. De eerste set verloor hij nog ruim en daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij ook nog de eerste verloor. In de 3e set overleefde van der Zandschulp een matchpoint. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Boedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken.

0: 6 bij Net 5.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient.

0: verrijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smin.
7: Boost yourself.
8: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
12: Het gaat online dus helemaal los.
11: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 6:15 bij Net 5.
13: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
14: Kippie.
15: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
18: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even IndiePenderen. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar IndiePender.nl.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, is er zo slecht aan toe dat die langer dicht blijft dan gedacht. Niet 48 uur, maar tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers zijn zand en grind weggespoeld. Dat wist Rijkswaterstaat al, maar het is zo hard gegaan dat er snel moet worden ingegrepen. Een hele politiemacht kwam gisteravond op de benen in het oosten van Nijmegen. Er waren schoten gehoord. Sommige bewoners hadden het over mitrailleursalvo's. Politie riep iedereen op binnen te blijven. Wat er aan de hand was, is onduidelijk. Politie is in de regio Nijmegen extra alert na de schietpartij in Overasselt. Het kabinet treuzelt met het invoeren van het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, schrijft de Telegraaf. En dat zorgt voor boze reacties in de Tweede Kamer. Er ligt al 2 jaar een motie van JA21 en SGP. En daar doet justitieminister Van Wil niks mee. Kwalijk en slap, vinden de oppositiepartijen. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinales van de US Open bereikt en dan moet hij tegen de zwaarste tegenstander, namelijk Alexander Zverev. Duitser is als eerste geplaatst. Van de zomer won Zverev nog Roland Garros en stond hij in de finale van Wimbledon. De kwartfinale is morgen aan het eind van de middag. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits is nog altijd in volle gang. Het is al vrij druk met 150 kilometer. Wat opvalt is bijvoorbeeld een pechgeval op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam een file van 40 minuten. Dan bergingswerk na een autobrand op de A12 richting Utrecht vanaf de Duitse grens. File voor Wageningen vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer een uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tenslotte daardoor ook file op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 4 kilometer en 30 minuten.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Duurse. Nou, fijn dat je het Noordzee hebt aanstaan. Wij zorgen voor 200% puur Hollands. Met zometeen de man die ook de lunch presenteert deze week. Want we hebben elke week een andere gast. Jeffrey Kuipers, zometeen. Met veel te lange nachten. En ook de dijk komt eraan. Maar eerst gewoon even lekker wakker worden met de knallers. Fijn dat je erbij bent.

Laten we eerlijk wezen, dat is toch super lekker. Dan is de vakantie voorbij. Zet je radio op Noordzee, heb je toch nog een beetje zon op je radio. Is toch heerlijk? Vind je het fantastisch? Jeffrey Kuipers hoorde je bij Noordzee een veel te lange nacht. En je hoort hem ook vanmiddag tussen 12 en 1 in de lunch van Noordzee. Oké. Okay. Zeg, zometeen heb ik een nederpoppepper van je nodig. Een plaat die eigenlijk een beetje, ja, misschien dat de rest van het land vergeten is. Maar die jij echt te gek vindt en die jou een extra energieboost geeft, hè? Om deze dinsdag lekker door te komen. Welke plaat mag dat wezen? Geef hem door. Gebruik ervoor de nieuwe Radio Noordzee app. Download hem. Heb je ons altijd bij je op je smartphone. Of je tablet. Hè? En hier is Volumia.

dat doet hij hartstikke. Hij heeft gewoon een goed team om zich heen. Hij heeft gewoon een goed gevoel voor hits. En ja, aardige gast Fleming hoorde je in Automatisch. Met je linkervoet tikken. Hè? Daarvoor volume, ja, het is over. Radio Noordzee maakt je wakker. Zometeen ook weer ochtendkoffie. En elke dag hebben we een andere zanger of zangeres. Morgen hebben we Martijn van den Broek. Tino Novelli hoor je donderdag en vrijdag Numidia. Heeft een hele leuke plaat uitgebracht samen met John West. En deze ochtend gaan we bellen met Maaike Riva. Hij heeft een heel huiselijk plaatje uitgebracht. Dat zometeen. Zo dadelijk ook nog een nederpop-pepper dus van jou nodig. Welke oppepper mag dat wezen? Geef hem door via de app van Radio Noordzee. En ja, Loco van Jeffrey Ace.

0: Maarten bij Radio Noordzee. Jean-Martijn, die man die zo een beetje zingt. Tol Hansen komt eraan, ook Frans Duits met Lange Frans samen. Radio Noordzee. Allemaal hier.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
5: Het gaat online dus helemaal los.
4: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Eindhoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
6: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
6: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is nog niet duidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, gaan duren. Tijdens een inspectie bleek dat er zand en grind rond de pijlers is weggespoeld. En tot dat is opgelost, blijft de brug gesloten. Veel politie op de been in een wijk in Nijmegen gisteravond. Bewoners zeiden schoten te hebben gehoord, waarna de meerdere straten werden afgezet en iedereen het advies kreeg binnen te blijven. Wat er gebeurd is, blijft onduidelijk. Het kabinet wil dat luiers verplicht gerecycled worden. En dat gaat jonge gezinnen jaarlijks honderden euro's kosten, schrijft de Telegraaf. Het is de bedoeling dat over 5 jaar zeker 25% van de luiers gescheiden wordt ingezameld. En nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint bewolkt en droog, maar aan het eind van de ochtend gaat het regenen. Buien trekken de hele middag over het land. Het wordt 18 tot 23 graden.
6: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
8: De ochtendspits is nog altijd in volle gang met bijna 300 kilometer file nu. Onder andere bergingswerk na een ongeluk bij knooppunt Zaandam op de A8. Richting Amsterdam, 3 kilometer en 50 minuten vertraging. Dan eindelijk goed nieuws over de A12, Duitse grens Utrecht. Bij Wageningen is de weg weer vrij. Eerder vanmorgen stond daar een auto in brand. Vanaf knooppunt Velperbroek nog wel file, 14 kilometer en 40 minuten ongeveer. En tenslotte hierdoor ook file op de A50 naar Arnhem. Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg, 7 kilometer en 30 minuten. Maar die kan nu dus ook langzaam maar zeker gaan oplossen.

0: en zo heb je twee Fransen bij elkaar. Frans in het kwadraat, Frans-Duits en lange Frans hoorde je. Oké, en de voorhoede deed ook nog mee. Tour Le France.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: En dan nu tijd voor de Nederpop Pepper van Karin uit Emmeloord. Luistert mee, Sylvan. Mijn favoriete oppepper voor deze ochtend zou zijn een plaat van Jeroen van der Boom. Ik ben stiekem verliefd op hem. Oh, Jeroen, hoor je dat? Er is er eentje verliefd op je. Nou, laat hem maar niet horen. Een wereld krijg je nu bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

You, dat betekent ik hou van jou. Sorry. Ja, dat is wel de vertaling. Daar moet ik eerlijk over zijn. Zeg, afgelopen mei, 29 mei, stond ze in een compleet uitverkocht AFAS Live. Allemaal een teken van haar jubileumjaar. Dit jaar zit ze 20 jaar in het vak. Ik heb het over Sanne Hans, Miss Montreal. En ja, ze is wel heel blij met zichzelf. Jong, ik had nooit durven dromen dat ik dit leuke vak 20 jaar lang zou mogen doen. Dank aan al mijn fans en al mijn grootheden om mij heen die mij helpen om zo te blijven stralen. Miss Montreal komt afgelopen week met een nieuwe single. En die draaien we groot hier. Zo heet het plaat ook.

0: Oh.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
1: Oh, wat een geld.
5: 5000. Potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken bij...

0: 5.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Groot.

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De Hardenberger Brug bij Nijkerk blijft langer dicht omdat die niet veilig is. Er is zand en grind rond de pijlers weggespoeld en Rijkswaterstaat denkt meer tijd nodig te hebben dan de 48 uur waar eerst aan werd gedacht. Er mogen voorlopig ook geen schepen meer onder de brug varen. Paniek in een wijk in Nijmegen gisteravond, waar bewoners schoten hadden gehoord. Er kwam een grote politiemacht op de been en bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk. De politie in de regio Nijmegen is extra alert naar de schietpartij in Overasselt. Jonge gezinnen en ouderen zijn straks extra geld kwijt aan luiers, omdat het kabinet wil dat die verplicht gerecycled worden, schrijft de Telegraaf. Luierproducenten moeten zelf een inleversysteem opzetten en dat gaan ze doorberekenen in de prijs. En ook zijn ze bang voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers moeten inleveren. Tennisser Botik van de Zandschulp krijgt in de volgende ronde van de US Open een lastige tegenstander. De als eerste geplaatste Alexander Zverev. Hij won in juni nog Roland Garros. Voor Botik van de Zandschulp is het de tweede keer dat hij in de kwartfinales van de US Open staat. De eerste keer was 5 jaar geleden. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
4: De ochtendspits is in volle gang. Er staat zo'n 550 kilometer file vandaag. Op de A28 een beetje de hoofdrol. In beide richtingen is de Hardenbergerbrug dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het is daardoor wat drukker dan normaal op die wegen. En ook lokaal op heel veel N-wegen in de omgeving is het wat drukker dan gebruikelijk. Verder ook andere zaken, zoals de A12 richting Utrecht vanuit Duitsland. Voor Wageningen nog 40 minuten en 14 kilometer. Eerder stond daar een auto in brand. En tenslotte nog werkzaamheden bij Waardenburg op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht vielen vanaf Rosmalen 12 kilometer en 20 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht.
2: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: dat is toch wel een vriendschap tussen die twee die ongekend is. Treintje en Marco. Treintje is Marco altijd blijven steunen in ook de moeilijke periode. En dit was een mooie single. Duet van ze. Ik zou het zo weer overdoen, hoorde je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow.
0: Hallo.
1: Met Sylvain Stoet.
0: Ja, en met jou. Goedemorgen, welkom. Fijn dat je ingecheckt bent bij Radio Noordzee. Had je meegekregen dat er een nieuwe app is? Ja, we hebben een nieuwe app. Eindelijk hebben we eigenlijk een app. Ja. Downloaden we even in de App Store of bij Google Play. Heb je hem gratis in je broekzak zitten. En kan je heel makkelijk berichten sturen. Zo deed ook Nelleke dat. Sylvain, ik ben zo fan van Sneller. Zou je iets kunnen draaien van hem? Nou, dat doe ik zo meteen voor je, Nelleke. Plaats Delict heb ik voor je uitgekozen. Gaan we zo meteen...

0: mijn licht.
1: De plaat is net een maandje uit ongeveer. En het is een leuke plaat hoor. Sneller hoor je. En de plaat Delict staat op zijn uitgebreide editie van zijn vijfde album. Binnenspiegel. Ja, blijf in je binnenspiegel kijken. Je achteruitkijkspiegel. Dat is heel erg belangrijk. Het is Radio Noordzee. Goedemorgen op de dinsdag. Wakker worden met 200% puur Holland. Zometeen Bente en Bluff. En hoe hou ik dit vast? Komt eraan. Eerst tijd om even naar het zuiden af te reizen. En de eerste gele rakker te drinken, toch? Mag ik er eentje? Doe maar twee.

tape eromheen, dat is het beste, denk ik. Bente en Bluff hoor je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. En ja, zo dadelijk gaan we richting de ochtendkoffie van de dinsdag. En vandaag hebben we Mike Riva in de uitzending. Althans, als hij gaat opnemen, is dat maar de vraag natuurlijk. Nieuwe single, Huisje, Boompje, Beestje. En ik ben heel benieuwd hoe het met zijn Huisje, Boompje, Beestje is. Of het al een beetje op orde heeft, of dat hij nog een beetje aan het zoeken is. Dat hoor je zo meteen. Ook Han van Eyck en Roxy Dekker hoor je zo meteen. En dit is toch wel een klein feestje op de radio. Joey Nicolai. Oké. Okay.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal. Deals die je niet mag missen.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleveren kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat is begonnen met de herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt. Met schepen voeren ze zand en grind aan. Dat leggen ze rond de pijlers, want daar bleek het te zijn weggespoeld. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen onder meer de Belastingdienst. Laatst bleek dat er nog tientallen miljoenen documenten over de zaak liggen, en dat is verduisteren van bewijsmateriaal, zeggen de ouders. Luiers gaan duurder worden, omdat het kabinet een inleverplicht wil, schrijft de Telegraaf. Fabrikanten moeten zelf een systeem opzetten voor het inzamelen, en dat wordt doorberekend naar de consument. En nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint bewolkt en droog, maar aan het eind van de ochtend gaat het regenen. Buien trekken de hele middag over het land. Het wordt 18 tot 23 graden.
11: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
13: De ochtendspits is in volle gang. Op dit moment verloopt die nog niet veel drukker dan anders. Maar goed, wel druk zoals gebruikelijk op dinsdagmorgen. Onder andere door een spoedreparatie in Brabant op de A2. Utrecht richting Den Bosch file vanaf Geldermalsen. 15 kilometer, 35 minuten, komt allemaal door een gat in de weg. De rechterrijstrook is dicht. Dan bij afrit Wageningen een pechgeval op de A12. Vanuit Duitsland richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer 30 minuten vertraging. En tenslotte nog in Brabant een ongeluk bij Drunen op de A59 richting Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 20 minuten. De linkerrijstrook is er dicht.

0: single van Roxy Dekker, oud-Hollands hitflits hier bij Noordzee. Bare Minimum hoorde je in de show.
1: De Radio Noordzee ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: En zo is het tijd geworden voor de ochtendkoffie. Het bakkie pleur wat we gaan drinken. En deze ochtend doen we dat met niemand minder dan Mike Riva. Mike, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, beetje van de vakantie bijgekomen.
2: Ja, zeker weten. Lekker anderhalf weekje weg geweest en nu weer tegenaan, hè?
0: Even voor de luister, waar ben je geweest? Waar gaat Mike Riva heen op vakantie?
2: Ja, wij zijn lekker met dit weer natuurlijk gewoon in Nederland gebleven. Want het kon natuurlijk perfect. Lekker ja. Met de camper een beetje rondgetoerd.
0: En word je dan herkend altijd als je ergens staat?
2: Nee, het valt ook wel mee, hoor. Het is nog niet zo gek bij mij. Maar zeker af en toe kom ik echt wel eens iemand tegen die me wel herkent. Maar... Het is nog niet dat ik een echte BN'er ben, hoor.
0: Je kan nog wel met je wc-rol over de camping lopen, dat bedoel ik eigenlijk.
2: Jawel, oh, ja, zeker.
0: Gelukkig. Hey, gefeliciteerd met je nieuwe single, Huisje, Boompje, Beestje.
2: Ja, klopt inderdaad, ja, dankjewel.
0: Ja, vertel er eens over voor de mensen die het nog niet hebben gehoord.
2: Ja, het is eigenlijk ook de eerste single die ik heb uitgebracht waar ik zelf mee heb geschreven. En samen met twee jonge gasten, met Sam Roosendaal en Jesse Blokdijk. Ja, dat zijn twee jongens van mijn, ook van mijn leeftijd, allebei rond de 24. En het was echt superleuk om mee samen te werken. En de single is eigenlijk tot stand gekomen door iets wat ik samen heb meegemaakt met een vriend van mij. Dat we gewoon lekker... In de kroeg aan het feesten waren, avondje op stap, je kent het wel. Ja. En er stond een leuke dame binnen en die was een beetje aan het vluchten. Maar thuis heb ik gewoon een vriendin zitten, dus ja, dan weet je wel. Oh, daar mag je natuurlijk niet mee naar huis.
0: Nee, dat gaat niet.
2: Nee, nou daarom. Dus daar is eigenlijk een beetje het nummertje over geschreven. Dat het dat leuk is om gewoon lekker een beetje te vluchten en dat je niet per se... huisje, boompje, beestje hoeft te zijn natuurlijk. Maar als je maar gewoon netjes terug naar huis gaat.
0: Het is een autobiografische nummer ook. Je hebt gewoon echt meegemaakt dit.
2: ja, inderdaad. Dat is een beetje het idee erachter.
0: Nou, leuke plaat is het. Het is echt een sound van nu. Dus compliment daarvoor.
2: Nou, dankjewel.
0: En wat zijn dingen voor de komende tijd? Behalve deze plaat natuurlijk promoten overal. Wat gaat er nog meer gebeuren in jouw agenda?
2: Ja, nou, er staan in ieder geval... best wel weer veel optredens gepland. En verder ook de interviews, die lopen ook lekker door. Ja. En is natuurlijk hopen dat de streams ook een beetje de lucht in knallen. Dat zou wel gaaf zijn.
0: Mike, vanaf dit moment gaat het echt jouw leven staat op zijn kop. Let maar op. We gaan zo de plaat draaien en daarna kan je niet meer over straat. Kan je niet meer over de camping.
2: Zou mooi zijn. Ben benieuwd.
0: Hey Mike, dank voor de leuke plaat. Huisje, Mampje, Beestje. We gaan hem hier draaien bij Noordzee. En heel veel succes. We spelen elkaar weer.
2: Helemaal goed. Dankjewel. Hey.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch.

0: van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.

Vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.

0: beter kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuur.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers. 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker, of met families die meekijken.

0: Net 5.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere banaan.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat begint vanmorgen met het aanbrengen van zand en grind rond de pijlers van de brug bij Nijkerk. Dat is weggespoeld en daardoor is de brug niet veilig. Hoe lang die gesloten blijft is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat hoopt daar later vandaag meer over te kunnen zeggen. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van onder meer de Belastingdienst. Een paar maanden geleden bleek dat er miljoenen documenten over de affaire waren opgeslagen en geheim gehouden. De ouders zien dat als het verduisteren van bewijsmateriaal en als een misdrijf. Gezinnen met jonge kinderen zijn de dupe van nieuwe luierregels van het kabinet, schrijft de Telegraaf. De hele economie moet circulair worden, dus komt er ook een recycleplicht voor luiers. Fabrikanten moeten zelf de inleverpunten opzetten en gaan dat doorberekenen in de prijs. En dat kan gezinnen honderden euro's extra per jaar kosten. De pindakaasvloer in het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen ligt er niet meer. Na ruim 8 weken is die opgeruimd. Bijna 50.000 mensen kwamen erop af. De vloer was neergelegd als eerbetoon aan de overleden kunstenaar en schrijver Wim T. Schippers. Hij bedacht de pindakaasvloer in 1962. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits heeft zijn drukste moment achter de rug. Maar we zijn nog verre van filevrij. Er staat nog meer dan 400 kilometer. Zo is er een lange file te melden op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Voor knooppunt Empel 17 kilometer en 40 minuten. Door spoedreparatie door een gat in de weg is één rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Drunen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 9 kilometer, ongeveer 40 minuten. Eén rijstrook is afgesloten. En tenslotte de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroel en Hoevelaken 11 kilometer en 35 minuten.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

Ja, de plaat is geweldig en vooral de pauken die maken het af, hè. Dus hoe de zomerdag te horen van Rutger van Barneveld. Goedemorgen. Dit is de dinsdagochtend van Radio Noordzee. Stoet hier met onze show. Waar je zometeen weer een nieuwe Hollandse meester of meesteres hoort in de Hollandse Meestergalerij. Maar ja, welke plaat worden toegevoegd, hè? Het is een duet, kan ik je verklappen. Nu tijd voor...

0: voor iedereen, hoor je. Zometeen Miss Montreal. En hier komt eraan, ben je tijd voor een bijzonder moment.
1: De Radio Noordzee.
0: Ja, ja.
1: Hollandse meestergalerij.
0: Oh, kom maar eens even kijken in deze prachtige galerij. Wat een prachtige werkjes hangen hier, hè. Koos Albers, André Hazes, allemaal platen die we niet willen vergeten. En soms ook een duet. Nou, nu het tijd voor een duet tussen een man en een vrouw. En ja, volgens mij waren ze getrouwd, maar als je naar de hoesjes te kijken, volgens mij is Mirella in dit geval wel een paar keer vervangen. Maar ik kan het verkeerd hebben, hoor. Frank en Mirella hadden in de jaren, nou ja, de nederjaren, mogen we wel zeggen, een bijzondere plaat. Stonden zelfs in de top 40 met de plaat. De deur staat altijd open. Je hoort ze nu en we gaan ze toevoegen.
1: De Radio Noordzee. Hollandse Meestergalerij.

Laat het even weten via de app van Radio Noordzee. Geef door. De app is trouwens net nieuw, hè? Te downloaden via de App Store of bij Google Play. En via het berichtenplatform, dus zeg maar rechtsboven zie je berichtsturen. Zo, ik bijt op mijn tong, hè? Terwijl ik gewoon dit aan het vertellen, hè? Komt er bloed uit? Nee, geen bloed. Nou goed, in ieder geval via het berichtenplatform, via WhatsApp, kan je een bericht sturen. En welk groetje moet het dan zijn? En voor wie? Geef het door, zometeen 30 seconden lang groetjes op de radio.

0: geen sluikreclame hoor. Donnie en Robert van de Hemert hoorde je bij Noordzee. 200% buur Holland. Zometeen de 30 seconden groetjes. En ook Nielsen en Ferry de Lids. Ze komen eraan voor je. Radio Noordzee.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts?

0: uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes! Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
3: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes!
6: De Kippie Lunchdeal. Een pistolet met blikje fris voor maar 4 euro.
4: Kippie.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Nederlandse scholieren waren al niet goed in lezen en het is de afgelopen jaren alleen maar slechter op geworden, blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat elke 3 jaar wordt gehouden. Rijkswaterstaat is begonnen het weggespoelde zand en grind bij de brug bij Nijkerk bij te vullen. Dat is nodig omdat de brug niet veilig is. Hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren is niet duidelijk. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van onder meer de dienst toeslagen. Ze zouden een datakluis hebben achtergehouden met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. En nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint bewolkt en droog, maar aan het eind van de ochtend gaat het regenen. Buien trekken de hele middag over het land. Het wordt 18 tot 23 graden.
8: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
10: De spits is langzaamaan richting een einde aan het komen, maar nog niet overal. Zo is bijvoorbeeld nog een lange file te melden op de A2. Richting Den Bosch vanuit Utrecht file tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. 40 minuten, 17 kilometer, er is 1 rijstrook dicht. Verder de A1 naar Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 11 kilometer, 25 minuten. Dat is deels vanwege omrijders door de Harderbergerbrug die dicht is in de A28. En tenslotte nog even de A10, de ring van Amsterdam, tussen Volendam en de Koentunnel richting het zuiden. Ongeveer 10 minuten extra. Eerder stond er een te hoge

0: Ken Ferry, de Lids hoor je in Baco in Monaco. Ja, zo gaat de ochtend te snel, hè, deze ochtend. Niet vergeten, Marleen Sao Pala zometeen vanaf 10 uur. Maar eerst tijd voor de 30 seconden groetjes. Ben je er klaar voor 30 seconden groetjes? Geef ze door via de app van Radio Noordzee. 30 seconden gaan nu in. Marieke uit Amersfoort, groetjes aan mijn vader en moeder in Soest. Zondag bij de koffie ben ik erbij. Dennis uit Rotterdam, groet aan mijn maatje Arjan in Schiedam. Nog één dagje werken, jongen. Eén dagje werken nog? Oh, kort werk, weet je, heb je dan. Carla uit Enschede, groetjes aan mijn 3 kleinkinderen. Sam, Noor en Mees. Oma denkt aan jullie. Patrick uit Eindhoven zegt groetjes aan iedereen die onderweg is naar zijn werk. Mogen wij maar veel leuke dingen doen. José uit Haarlem is erbij en zegt een dikke kus voor mijn man Wim.
1: Radio Noordzee.
0: Ah, zal ik er nog eentje doen? En Ronald uit Purmerend zegt groetjes aan mijn collega's in Zaandam. Niet te hard werken. Oké. Laat de baas maar niet horen, Ronald. Dankjewel, het waren weer 30 seconden groetjes. Gaat dan toch snel voorbij altijd, hè? Jammer is dat.

0: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: teruggeleverde kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
9: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
10: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven, 1 per 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 per 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
17: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
18: Ik heb hier de biefstuk Bali.
19: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
18: Geniet ervan.
17: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
20: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
21: Nee.
20: Proteïneshakes.
19: Gadver.
20: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
22: Lekker bezig.
20: Milner.
23: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
20: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
22: Lekker bezig.
23: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
24: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
25: Het gaat online dus helemaal los.
24: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
26: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
28: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
29: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het was al niet best met de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren. En de afgelopen jaren is het alleen maar beroerder geworden. Blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat elke 3 jaar wordt gedaan. Bijna 40% van de scholieren haalt niet het basisniveau. Bij natuurkunde en biologie scoorden de scholieren nog hetzelfde als eerder. De herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waarover de A28 loopt, zijn begonnen. Rond de pijlers is zand en grind weggespoeld en dat wordt nu aangevuld. Eerst zou de brug voor 48 uur dichtgaan, maar dat gaat langer duren, namelijk tot alle werkzaamheden klaar zijn. Rijkswaterstaat hoopt vanmiddag te weten hoe lang het nog duurt. Ouders die de dupe zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van overheidsinstanties, zoals het ministerie van Financiën. Ze zouden een kluis hebben achtergehouden met documenten over het toeslagenschandaal. En wie hiervoor wordt veroordeeld, kan een celstraf krijgen van maximaal 4,5 jaar. Bewoners van New York zijn jarenlang door de gemeente voorgelogen, schrijft de New York Times. Na de aanslagen op 9/11 werd hen verteld dat het veilig was de lucht in te ademen. Maar 10 maanden later vonden ambtenaren nog steeds asbest in de lucht. Er zijn mogelijk meer mensen overleden aan ziektes als gevolg daarvan dan aan de aanslagen zelf. Het is bewolkt en in het westen en noorden gaat het regenen. Vanmiddag trekt die regen over het land, maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. En ook vanavond is er regen, vooral in het binnenland en in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

september. Je luistert naar Marleen op Radio Noordzee. Laat daar even geen misverstand over bestaan. En het is 8 september en dan bedenk ik me dus echt nu veel te laat dat ik gisteren vergeten ben mijn broertje te feliciteren. Had ik namelijk heel leuk op de radio willen doen, maar dat is dus mislukt. Een dag te laat, maar alsnog gefeliciteerd, Menno. Een kop groter en een jaar jonger, ken je dat? Maar het is ook de verjaardag vandaag dan dus van weervrouw Helga van Leur en Matthijs van Nieuwkerk. Van harte gefeliciteerd allebei. Ja, en misschien vind je het leuk alvast om te weten dat er straks Cubaanse klanken uit je radio komen. Maar ook Crisscross Amsterdam, Mart Hoogkamer en Yves Berendsen. En uiteraard word je weer helemaal op de hoogte gebracht van het laatste shownieuws in de shownieuws update. Het komt er allemaal zo aan. Maar eerst gaan we eens even kijken naar een hele lange zoektocht. Waar je nou toch het beste heen kan gaan. En die zoektocht is uitgevoerd door alle mannen van het goede doel natuurlijk. Ze zijn overal heen geweest, hebben alles goed en wel bekeken en zijn tot één conclusie gekomen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de shownieuws-update op Radio Noordzee. Het is even flink schrikken geweest voor de bevers, want Kees heeft gisteren een hoofdwond opgelopen tijdens de opnames van een bioscoopfilm op Malta, De Bevers, Alles voor de Fans. De echtgenoot van John de Bever moest naar het ziekenhuis en er ongeveer 5 uur wachten voordat hij werd behandeld. Zijn manager bevestigde het incident aan het ANP nadat Wilfred Gené over had verteld in Vandaag Inside. Volgens de manager had Kees net een scène opgenomen en zocht hij daarna de schaduw op. En daarbij liep hij tegen een puntig object aan. Nou, gelukkig is de wond gelijmd, maar het is nog niet duidelijk of het incident gevolgen heeft voor de opnames. Roxy Dekker heeft op haar tweede album van stiekem vooruitgeblikt op haar concert in de Johan Cruijff Arena volgend jaar. Dat zei ze gisteravond in de talkshow van Eva Jinek. Het album Superstar kwam op vrijdag 21 augustus uit. En op de albumcover ligt een gigantische versie van de zangeres leunend op de grond tussen de Ziggo Dome en de Johan Cruijff Arena. Na afgelopen donderdag werd bekend dat ze op 24 april concert geeft in de Johan Cruijff Arena. En Sef is dit jaar de winnaar van de Gouden Notenkraker. Dat is de prijs voor de artiest of band met de bijzonderste en invloedrijkste muzikale live-prestaties van het afgelopen seizoen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. In het juryrapport wordt Sef's artistieke ontwikkeling geprezen. En de prijs wordt op 22 september uitgereikt in het Paard in Den Haag.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. 200%

maken hoor, dames Tabitha en Maan. Met Chris Cross Amsterdam natuurlijk. Hij is voor mij hier op Radio Noordzee. Straks dan die nieuwe rubriek weer, hè, die ik heb bedacht. Ik krijg gelukkig leuke reacties daarover. Want oh ja, dat is natuurlijk wat er gebeurt. Als ik je straks meeneem naar het jaar 1980. Want die rubriek die heet Met Marleen mee. En ja, er zijn genoeg dingen gebeurd in dat jaar. En daar hoort natuurlijk ook lekkere Nederlandstalige muziek bij. Hè? Nou, straks natuurlijk veel meer daarover. Maar eerst gaan we eens eventjes kijken wat er in de hemel te beleven valt. Mart Hoogkamer, die weet het. Kroegen in de hemel.

Jefta. En de Munnik, ik zeg niets hier op Radio Noordzee. Het is bijna 22:30. Ik ga denk ik nog eventjes een kopje koffie halen. Daar heb ik nog echt zin in. En heb jij misschien zin in Yves Berendsen? Nou, die komt er zo meteen aan. Maar dit is Rutjegot. Ik hou.

Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken.

0: gesproken, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier. Vul je

0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
7: Kippie.
8: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
14: Hoera, Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
15: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.

Ja, het is een nieuw rubriekje met Marleen mee. Ik kies iedere week een jaar waar ik je mee naartoe neem. En dat kan elk jaartal zijn. Eigenlijk zoals de muziek hier ook op Radio Noordzee. We kunnen alle tijden door. We kunnen door alle eeuwen heen. En één jaar staat dan de hele week centraal. De opmerkelijke gebeurtenissen uit dat jaar. Maar natuurlijk ook de muziek. Het is een roerig jaar. 1980, want daar hebben we het deze week over. Gisteren vertelde ik al over het besluit van koningin Juliana om de troon over te dragen aan prinses Beatrix. En vandaag gaan we naar 3 maart 1980. Dat is dat was een maandagochtend. En de politie die maakte op die maandagochtend om 7 uur 's ochtends een einde aan de bezetting van een kraakpand in de Vondelstraat in Amsterdam. En dat ging niet zachtzinnig. Er kwamen legertanks aan te pas. Zo'n 1500 agenten en mobiele eenheid. Net als nu was er in 1980 ook behoorlijk wat woningnood. En die krakers die hadden dus een leeg pand bezet. De politie probeerde dat meteen te ontruimen. Maar krakers die sloegen de ME terug. En daarbij raakten tientallen agenten gewond. Maar die ochtend dus, op maandag 3 maart in 1980... reden er tanks door de straten van Amsterdam, moet je je toch voorstellen, die de zware barricades van de krakers wisten plat te walsen. En dat pand werd ontruimd. Nou, wonder boven wonder was er geen doden of gewonden bijgevallen. Maar deze rellen markeren toch wel het begin van een grimmige periode in de Amsterdamse kraakbeweging. En dat gaat eigenlijk helemaal door tot de kroning van koningin Beatrix. Al moet je dat geloof ik de inhuldiging noemen. Maar daar vertel ik later deze week over. We gaan dan nu naar de muziek uit dat jaar. Uit 1980 komt ook deze hit vandaag van Doe Maar, 32 jaar.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch. Van

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Daar mag je natuurlijk niet doorheen praten, hè? Door dat outro. Liefst uit Londen van Bluff. Een van de mooiste liedjes van Bluff, wat mij betreft. Zometeen in het volgende uur krijg je de link van Marleen. Dat is Leven deze hele week. Welke platen hebben Leven in de titel? Nou, het zijn er best wel wat. En ik heb daar een leuke selectie van gemaakt. Maar ook ga je zometeen horen Emma Heesters en Klein Orkest. Maar dit zijn Danny Vroger en Nicky van Wijk samen. Knipperlicht.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
13: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.

0: Denk de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
3: teruglevert kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blijft belabberd gaan met de leesvaardigheid van middelbare scholieren en staatssecretaris Judith Thiele wil erom de lat hoger leggen. Maar het is wel een zaak van lange adem, zegt ze erbij. Uit een groot internationaal onderzoek is naar voren gekomen dat 4 op de 10 scholieren niet goed genoeg kunnen lezen. Op vakantie naar Israël of Dubai, het kan weer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk de reisadviezen aangepast. Ook voor andere landen in het Midden-Oosten, zoals Jordanië en Saoedi-Arabië, zijn de regels versoepeld. Maar voor Libanon en Iran blijft er een negatief reisadvies. Het hele gedoe in een wijk in Nijmegen gisteravond was eigenlijk nergens voor nodig. Politie trok massaal de wijk in omdat bewoners schoten zouden hebben gehoord. En sommigen beweerden zelfs dat het om mitrailleurs ging. Politie heeft een filmpje bekeken en komt tot de conclusie dat er inderdaad knallen waren van een kapotte uitlaat. Er zitten mogelijk kleine metalen deeltjes in de eierkoeken van supermarktketen Dirk. Het gaat om de eierkoeken met rozijnen, waarvan er 4 in een verpakking zitten. Klanten die ze hebben gekocht kunnen ze zonder bon terugbrengen en dan krijgen ze hun geld terug. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Waarom nou niet opent het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Leuk dat je erbij bent. Ja, het is dinsdag 8 september. Ik zat nog eens eventjes te kijken naar de verjaardagskalender. Nou zeg, ik ben me toch even iets vergeten. Want ik heb natuurlijk wel weer vrouw Helga van Leur net gefeliciteerd. En Matthijs van Nieuwkerk. Maar ik zie nu pas dat er ook een zangeres jarig is die ik zeker niet wil overslaan. Vooral niet omdat ze heel veel Nederlandstalige hits heeft gehad. Ja, en we haar echt ontzettend vaak draaien, ook hier op Radio Noordzee. Nou, dan moet ik haar natuurlijk ook op haar verjaardag even in het zonnetje zetten. Kan gewoon niet anders. Ik heb het over Corrie Konings, die vandaag nota bene 75 jaar wordt. Van harte gefeliciteerd, Corrie. Ja, en natuurlijk gaan we dan een grote hit van haar draaien. Wat dacht je van deze? Ik krijg een heel apart gevoel van binnen, kan ik me voorstellen, als je 75 jaar wordt.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Peter van der Vorst heeft besloten om DPG Media te verlaten, zo is vanochtend bekend geworden. Peter was sinds 2019 actief als directeur content van RTL Nederland. RTL Nederland werd in 2025 officieel overgenomen door DPG Media, waarna Peter zich richtte op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Peter zegt in de reactie dat het voor hem het juiste moment is om nieuwe dingen te gaan doen. Kees Stevens die zegt mazzel te hebben gehad na het ongeluk op de set van de bioscoopfilm De Bevers Alles voor de Fans op Malta, waarbij hij een hoofdwond opliep. Na 5 uur wachten in het ziekenhuis, wielklem op de auto en een bezoek aan een privékliniek kan ik zeggen dat ik mazzel heb gehad, zo zegt hij. Wenkbrauw is weer schoon ingeplakt, al dus Kees. Kees liep de wond op omdat hij tegen het uiteinde van een ijzeren buis opliep. En Patty Bart is de volgende BN'er die een nieuwe reality-serie krijgt. Volgend jaar is het te zien in Patty's Possie 2.0 op RTL 5 in Videoland. Dat is gisteravond bekend geworden door RTL. In de reality-serie worden Patty en haar man Antoine gevolgd in hun leven in Almere en op Ibiza. En ook komen haar werk, familie en vrienden aan bod. Daarnaast wordt er in de serie stilgestaan bij het feit dat ze in volgend jaar 50 jaar in het vak zit. Patty die werd ruim 20 jaar geleden al een keer gevolgd in Patty's Possie.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: en Om van Tino Martin hier op Radio Noordzee.
1: De link van Marleen.
0: De link van Marleen. Ja, er is een link deze hele week die al deze songs op deze plek in het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee met elkaar verbindt. En dat is deze week leven. Super belangrijk en mooi woord. Ik ben dus op zoek gegaan naar songs die leven in de titel hebben. Nou, dat zijn er echt wel een heleboel. Gisteren hoorden we het liedje Leven van Maan. Die had er zelfs een heel album aan gewijd. Nu een hele mooie van de drie J's. Dat komt uit 2010. Staat op het album Dromers en Dwazen. Een heel mooi album, als je het mij vraagt. Dat liedje met die prachtige zin. Ik hou de jaren niet meer tegen. Ik tel de vogels in mijn hand. Nou, het prachtig natuurlijk. Het werd een lekkere top 10 hit voor de jongens uit Volendam. En nu dus in De Link van Marleen. Geloven in het leven van de drie J's.

0: de schoonzoon van Luna. Om bijna 11:30 is het alweer hier op Radio Noordzee. Er staat nog een lege plek hier op de playlist. En die moet natuurlijk snel ingevuld worden. En dat kan jij doen. Als je naar radionoordzee.nl gaat, kun je heel makkelijk mij laten weten waar ik jou straks blij mee kan maken. Radio Noordzee.
1: Al mijn hele leven.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
12: Boost yourself.
13: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon 1 factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
19: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. recyclevoorbedrijven.nl.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
22: Müller Milk, the moo you can't resist. Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
23: Het gaat online dus helemaal los.
22: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Eindhoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
24: Thuisbatterij.
25: Einde salderingsregeling.
26: Terugleverkosten.
27: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
28: Hé, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
29: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
30: Kippie.
31: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
32: Pakken, pakken, pakken.
0: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar... met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: recept.
1: Ach, dankjewel Bram Bongers, het perfecte recept. Ja, dan is het nu tijd voor het verzoekje. En dat is wel grappig, want Jeroen die stuurde mij een berichtje. Die zei, ja, ik wilde eigenlijk kijken of deze nog in de link van Marleen past. Het is een nummer van Guus Meeuwis, maar als hij niet in de link van Marleen past, dan wil ik hem graag als verzoekje horen. Nou, hè, de link van Marleen is inmiddels al helemaal ingevuld, kan ik wel verklappen. Maar dat verraadt al een beetje dat het leven in de titel heeft. En dat klopt natuurlijk. Jeroen, dank je wel, want We Leven Nu is het nummer van Guus Meeuwis dat jij graag wilde horen. En natuurlijk is jouw wens mijn bevel. Jeroen, dank je wel voor je berichtje en ook voor het meedenken natuurlijk voor de link van Marleen. Dus deze keer is die speciaal voor jou, Guus Meeuwis.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

Louise Gerspardoel hier op Radio Noordzee. En dan zie ik, als ik naar de klok kijk, dat het al bijna tijd is om te gaan lunchen. En nou, dat doe je gelukkig bij Radio Noordzee natuurlijk nooit alleen. Het blijft altijd gezellig. En zeker deze hele week, want dan hebben we een bijzondere lunchpresentator. Jeffrey Kuipers, die staat hier zometeen achter de Radio Noordzee microfoon. Heeft zijn favoriete Nederlandstalige muziek voor je meegenomen. Bovendien kun je hem alles vragen, wat je maar wil. En als je een vraag hebt voor Jeffrey, dan ga je naar radionoordzee.nl. Daar zie je die stuurberichtknop, die druk je in. En dan kan je je vraag aan hem stellen. Eet smakelijk, nog een hele fijne dag.

0: tijdens van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Hands van Voordeel.
0: Aldi.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
8: Yes!

0: hyundai.nl/business.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ontdek Sport City, de city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl. Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Hackersgroep Shiny Hunters heeft geen goed woord over voor de Nederlandse politie, zeggen ze tegen BNR. Gisteren was op televisie audio te horen van een van de verdachten achter de Odido-hack. Shiny Hunters zegt dat het de politie niet gaat lukken de man te pakken, omdat ze incompetent en nutteloos zijn. Toen er gisteravond knallen te horen waren in een wijk in Nijmegen, dacht de politie dat er een aanslag werd gepleegd op een familielid van Jan G. Hij is de drugscrimineel die in Overasselt woont en vorige week doelwit was van de schietpartij. Het familielid werd gisteravond in veiligheid gebracht. Was achteraf niet nodig, want de knallen waren van een uitlaat. 2 mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor 2 inbraken in een brandweerkazerne vorige week. Ze namen daar apparaten mee die worden gebruikt om mensen te redden. Met dat gereedschap kunnen criminelen bijvoorbeeld rolluiken van winkels openknippen. Dit jaar zijn er al 70 inbraken en inbraakpogingen geweest bij brandweerkazernes. Er zijn 4 kunstwerken van de Franse schilder Renoir uit een museum in Zuid-Frankrijk gestolen. Die werken zijn zo'n 9 miljoen euro waard, melden Franse media. Toen het alarm afging, was de politie binnen 5 minuten ter plekke, maar ze hebben de dieven niet kunnen pakken. Bij hun vlucht lieten die 1 kunstwerk achter. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Radio Noordzee Lunch. Samen met Jeffrey Kuipers.
1: Net als Justin Wild zeg ik ook cheerio. Welkom bij de lunch hier op Radio Noordzee. Met meer muziek dan het toeristen zijn aan de Spaanse Costa. Deze week lunch ik Jeffrey Kuipers gezellig met jou mee, samen met de beste Nederlandstalige muziek. En we starten direct met deze prachtige klassieker van niemand minder dan Ramses Shaffi, Laat Me.
2: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, ik had de

zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

hart verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

Thomas Berge, als je de keuze had. En we gaan door naar die heerlijke plaat van Guillermo en Tropical Danny. Daar moet je gewoon helemaal blij van worden. De guilty pleasure voor iedere zomer. Toppetje.

0: Wesley Bronkhorst weet wel wat zijn favoriete drankje is voor een lunch op een terras. En dit was zijn nieuwste single Ik Drink Rosé. Bij Radio Noordzee hoor je de beste Nederlandstalige muziek van de beste artiesten. Wat dacht je van VOF de Kunst? Die komen er namelijk zo aan. En niemand minder dan René Vroeger en Waylon zijn ook van de partij.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
8: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met blokledder.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta

0: Alvarez. Vanavond om 7:45 bij Net 5.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
0: Puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Jeffrey Kuipers.

0: Noordzee Lunch met Jeffrey Kuipers.
1: René Vroger en Waylon, hoe de liefde gaat. Vaak door de maag natuurlijk, dus dan zit je bij de lunch op Radio Noordzee helemaal goed. Dank trouwens voor jullie leuke vragen. Ik heb er eentje uitgepakt van Jan-Willem Koopman en hij schrijft: je loopt al een behoorlijke tijd mee en bent inmiddels door de wol geverfd. Welke tips zou jij jonge artiesten willen meegeven? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje persoonlijk, maar ik zou toch willen zeggen: blijf dicht bij jezelf, blijf trouw aan jezelf. Luister goed naar mensen die er echt verstand van hebben. En verzamel de beste mensen om je heen. En luister niet te veel naar al die adviezen van mensen die helemaal geen reet van het hele vak begrijpen, want daar kom je echt verder mee. Dankjewel Jan-Willem voor je vraag. Dit is André Hazes junior met Wie kan mij vertellen?

0: Fleming en Meteor niet nodig. En het is ook niet nodig om de radio uit te zetten. Want de beste muziek om je dinsdag mee door te komen hoor je natuurlijk hier op Radio Noordzee. En we spreken elkaar morgen weer. Maak er een prachtige dinsdag van. En geef hem van Jetje, tante Jetje, wel verstaan. Hier is Dries Roelvink. Een fijne dag en tot morgen.
1: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
6: 18.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Terugleverkosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen

0: dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een middelbare school in Almere is gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie, zoals de directie dat noemt. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De sluiting is in elk geval voor 1 dag. En wat die onveilige situatie precies is, wil de school niet zeggen. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die iets te maken zou hebben met de aanvallen op het stroomnet. De man werd opgepakt tijdens een verkeerscontrole, meldde Duitse media. In verschillende delen van Duitsland waren de afgelopen tijd aanslagen op energiecentrales of hoogspanningsleidingen. Soms met succes, soms niet. De leider van Ceuta wil meer hulp van de EU. Hij zegt dat de situatie onhoudbaar is geworden, nadat eind juli een enorme groep immigranten vanuit Marokko de grens was overgestoken. Hij wil geld om die grens beter te beschermen en ook voor noodhulp. Ook vindt hij dat de grensbewakingsdienst van de EU zichtbaar aanwezig moet zijn in Ceuta. De burgemeester Jonkerkade in Hendrik Ido Ambacht heeft een andere naam gekregen. De oud-burgemeester, naar wie de kade was vernoemd, werd deze zomer veroordeeld tot een jaar cel voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Inwoners konden 6 weken protest tekenen tegen de naamswijziging, maar dat deed niemand. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Marco Borsato en Sita. Je hoorde lopen op het water bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. Ja, hier en daar is het letterlijk lopen op het water. Tenminste, ja, water wat dan op de straatstenen is neergekletterd. Want in tegenstelling tot gisteren is vandaag een beetje een grijze dag met hier en daar kans op een buitje. Dus hou daar rekening mee als je nog buitenactiviteiten moet gaan verrichten. Gelukkig is er Radio Noordzee 200% puur Holland. Wij zorgen voor de muzikale zon in je leven. Mijn naam is Luc, fijn dat je erbij bent. Heel veel fijne klassiekers en nieuwe muziek onderweg. Zometeen bijvoorbeeld de gloednieuwe van Django Wagner. Nou, over de zon die gaat schijnen gesproken. Bachata Bailando brengt je even terug naar de zomervakantie-vibes zometeen. En even lekker meezingen met Maxine en Franklin Brown ook. De eerste keer komt eraan. En nu even op wintersport. Vandaag werd dit namelijk een hit. Een studentenvereniging was op wintersport en schreef een liedje over Lotje uit de Alpen. Hoor je nu uiteraard.

Brown, Radio Noordzee, je hoorde de eerste keer op deze dinsdagmiddag. En mag ik jou uitnodigen om voor de eerste keer een berichtje te versturen met de gloednieuwe Radio Noordzee-app. Jazeker, die is vanaf deze week beschikbaar, zowel in de iOS als in de Google Play Store. Dus of je nou een iPhone hebt of een Android-telefoon, download hem gratis. De Radio Noordzee-app kun je altijd en overal naar ons luisteren in het buitenland. Je kunt hem op CarPlay gebruiken, hè. Dan kun je gewoon lekker in de auto overal Radio Noordzee in topkwaliteit horen. En je kunt gratis een berichtje sturen, heel makkelijk. Kan via de WhatsApp-functie in de Radio Noordzee-app. Dus reden genoeg om hem te downloaden op je telefoon. Zet hem op je startscherm, de Radio Noordzee-app. Wie dat al gedaan heeft, is Miranda. En zij vraagt of ik zo meteen Agda en de Munnik kan draaien. Want ze kijkt uit naar het concert later dit jaar in de Ziggo Dome. Nou, Miranda, dat begrijp ik. En weet je wat? Ik pak Lenny Ren er even bij voor je zometeen. Even wat muzikale energie op die druilerige dinsdagmiddag. En nu van druilerig naar zonnig.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen.

0: grote glimlach.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker. Of met families die meekijken bij

0: 6 bij Net 5.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuur.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.

0: klassiekers en gloednieuwe muziek. Je hoort het allemaal bij Radio Noordzee. Dit was Benny Nijman, ik weet niet hoe. En zometeen hoor je Miss Montreal met haar nieuwste Groot komt eraan.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.
0: Maar eerst duik ik even in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Want elke dinsdag rond dit tijdstip ga ik even op zoek naar een mooi duet. Vaak uit het verleden, want sinds jaar en dag wordt er uiteraard mooie muziek gemaakt in Nederland. En worden er ook duetten gezongen door twee mannen of twee vrouwen. Of zoals in dit geval door een man en een vrouw. Hij is Ruben Anning, die ken je nog van The Voice Kids, waar hij in 2012 aan meedeed, het eerste seizoen. En zij is Danique. En hun stemmen kleurden mooi bij elkaar op het duet dat zij een tijdje terug uitbrachten. Blijf dan hier.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.

en Gerke Arnaert. Zoutelanden hoorde je op de dinsdagmiddag van Radio Noordzee. En nu van het strand van Zoutelanden naar het strand van Scheveningen. Daar gaf deze man afgelopen zondag nog een concert. Tino Martin, zijn nieuws.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Nu bij Gamma, met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Hallo,

0: jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: De kippiepan. Woordenvol kipafjes. Klaar binnen 30 minuten.
5: Kippie.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Peter Vlemmix, de directeur van Ongehoord Nederland, legt zich er niet zomaar bij neer als de omroep weg moet. Er was flink kritiek na een uitzending waarin een toespraak van Hitler te zien was. Mediaminister Letschet moet besluiten of de omroep wel of niet mag blijven, en dat laat ze vanmiddag in een gesprek met Vlemmix weten. Eind vorig jaar wurgde een man uit het Gelderse Beuningen zijn vrouw van 64. En justitie wil dat hij daarvoor 20 jaar de cel ingaat. De man kon het niet hebben dat zijn vrouw bij hem weg wilde. Hij raakte in paniek, zegt hij. Onzin, vindt het OM, want de man had er vooraf uitgezocht hoeveel straf je voor moord kunt krijgen. Dat kinderen nog steeds niet goed kunnen lezen betekent werk aan de winkel, vindt de PO-raad. Dat is de belangenclub van de basisscholen. 4 op de 10 kinderen kunnen niet goed lezen, blijkt het onderzoek. Zo belangrijk het plezier in lezen terug te krijgen, zegt de raad, samen met ouders en politiek. In de Galgenwaard begint elk moment het staartje van de wedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die werd van het weekend gestaakt toen er vuurwerk op het veld werd gegooid. Het stond toen 3-1 voor Go Ahead. En de wedstrijd is zonder publiek en er staat nog 26 minuten op de klok. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt de regen over het land. In gebieden met regen is het 17 graden. In het oosten en zuidoosten, waar het nog lang droog blijft, is het 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

worden als ik je heb op deze druilerige dinsdagmiddag. Goeiedag, fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Luc. En ja, over druilerigheid gesproken. Misschien moeten we er op de radio dan maar een zomers feestje van maken. Hè, om die regendruppels en die grijze luchten te verdrijven. Nou, als daar Michelle ligt, gaan we dat zeker doen. Zij stuurt een berichtje via de gratis Radio Noordzee-app. Overigens, aanrader om die te downloaden. Hè. Hartstikke nieuw, die Radio Noordzee-app. Zowel voor de iPhone als voor Android-telefoons te downloaden. En je kunt meedoen met acties. Je kunt overal naar Radio Noordzee luisteren als je hem hebt. En belangrijker nog, je kunt gratis een berichtje sturen. Nou, Michelle heeft dat gedaan en over de zomer gesproken. Zij vraagt of ik het Cubaanse café kan draaien zometeen van Gerrit Snijder. Nou, dan gaat de zon spontaan schijnen. Dus Michelle, dat gaan we zometeen regelen. Muziek van de Dijk komt er ook aan. Over warmte gesproken, laaiend vuur, hoor je zo. En ook een kakelverse shownieuws-update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het binnen nu en 4 minuten op de zender met 200% puur Hollands.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de shownieuws-update op Radio Noordzee. Tatoeëerder Henk Schiefmacher is op zoek naar iemand die zijn hele rug wil laten tatoeëren met een werk van Rembrandt. De uitgekozen kandidaat krijgt haar tatoeage gratis, dat meldt het Museum Rembrandthuis vandaag. Schiefmacher wil de Ets de kruisafname uit 1633 op een rug aanbrengen. Op het werk is te zien hoe Jezus van de kruis wordt getild. Nou, de actie maakt deel uit van de tweede editie van de Poor Man's Rembrandt Project, die van 26 oktober tot en met 7 november plaatsvindt in Museum Rembrandthuis. Stevie Wonder die komt op 28 oktober naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit maakt de concertorganisator Mojo vandaag bekend. Het concert viert het 50-jarig bestaan van het album Songs in the Key of Life, dat oorspronkelijk in 1976 werd uitgebracht. Het is alweer even geleden dat Stevie Wonder in Nederland was. In 2014 stond hij als hoofdact op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. En Kees Stevens die zegt mazzel te hebben gehad na het ongeluk op de set van de bioscoopfilm De Bevers, Alles voor de Fans op Malta, waarbij hij een hoofdwond opliep. Na 5 uur wachten in het ziekenhuis, wielklemmen op de auto en een bezoek aan een privékliniek, kan ik zeggen dat ik mazzel heb gehad. Wenkbrauw is weer schoon en geplakt al dus, Kees. Hij liep de wond op omdat hij tegen het uiteinde van een ijzeren buis opliep.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

0: Dit is de zender met 200% puur Hollands. Wij zijn Radio Noordzee. En je hoorde De Dijk en Laaiend Vuur. En goed nieuws voor alle fans van De Dijk. Want ja, die band bestaat officieel niet meer. Hè. In 2022 de instrumenten aan de wilgen gehangen. Maar iedereen die toch weer een keer live het stemgeluid van Huub van der Lubbe wil horen, opgelet, want in 2027, komend jaar, gaat hij toeren door Nederland met een orkest en hij gaat dan ook liedjes van De Dijk zingen. Dus grijp je kans als je fan bent van De Dijk en anders gewoon lekker naar Radio Noordzee blijven luisteren, want hier komen ze met regelmaat voorbij. Dinsdagmiddag, Bente hoor je zometeen met Kan Je Me Zien. En dit is Fons Veurink.
1: Radio Noordzee. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: die het een tikje anders doet.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.

0: 54 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
4: Boost yourself.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met

0: cash die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker. Of met families die meekijken.

0: 6 bij Net 5.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: Fomar, voordeelmarkt.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
6: Wat een geld!
7: 8000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Een klassieker van Nick en Simon bij Radio Noordzee. Je hoorde Kijk Omhoog. En nu gaan we door met de man die vooral vooruit kijkt. Want die gaat beginnen aan de eerste theatershow van zijn carrière. Geweldige prestatie, want het begon allemaal met dit liedje.
1: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
0: Een liedje van Mieke, geschreven door Pierre Cartner. Het is dinsdagmiddag, hè? Laat het even rustig houden. Je kent hem uiteraard in de versie van Marco Schuitmaker. Zijn carrière werd gelanceerd door zijn cover. En nu staat hij dus binnenkort in het theater. Hoe gaaf is dat? Februari 2027 gaat hij beginnen in Hogeveen. Daarna nog naar Almere, Zaandam, Zwolle en vele andere plekken. En deze gaat hij zeker zingen, denk ik. Loesoe, nu bij...

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch. Oh.

Radio Noordzee met Samuel Welten. Samen met de bankzitters hoorde je uitslover op de dinsdagmiddag. Hoe is het met je? Ga je goed vandaag? Zit je in de auto misschien momenteel? Nou, mocht dat zo zijn, vergeet dan niet zometeen als je afslaat of de rotonde oprijdt om je knipperlicht te gebruiken. Ja, het staat al jaren in de top 10 van irritaties op de weg. Dit jaar op 4. Het niet gebruiken van de richtingaanwijzer daar waar het moet. Staat dus op 4 in de top 10 van ergernis op de weg. Op 3 afleiding door smartphones. Op 2 onnodig links rijden. En op 1 bumper kleven. Moet je ook allemaal niet doen. Nou, wie hun knipperlicht wel gebruiken, zijn Danny Vroger en Mickey van Wijk.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Zeepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: business.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
3: Ik heb hier de biefstuk Bali.
4: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
3: Geniet ervan.
2: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
7: Het gaat online dus helemaal los.
6: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Terugleverkosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
15: Nog 309.000.
16: Oké, okay. Elektrisch en garantie.
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
23: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
22: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
23: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
22: En als je voor jezelf werkt?
23: Ook gewoon 1 factuur per maand.
22: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, 8-pack voor de

0: van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Ongehoord Nederland verdwijnt van de buis. RTL Nieuws en het AD melden dat minister Letscher de vergunning van de omroep heeft ingetrokken. Rond deze tijd komt de directeur van Ongehoord Nederland op bezoek bij de minister, waar hij het nieuws te horen krijgt. De uitzendingen stoppen niet meteen, ze kunnen nog in beroep. De A28 bij Nijkerk blijft ook morgen nog dicht. De herstelwerkzaamheden bij de Hardenbergerbrug zijn nog volop bezig. Er was zand en grind weggespoeld bij de pijlers waar de brug op steunt. Daardoor kon Rijkswaterstaat de veiligheid niet meer garanderen. Er zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen over de grote Odido-hack. Er zit volgens de politie interessante informatie tussen. Gisteravond was in opsporing verzocht de stem te horen van een verdachte die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. En in een leeg stadion is het laatste half uurtje uitgespeeld van de eredivisiewedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die werd zaterdag gestaakt toen Utrecht-aanhangers vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het wangedrag heeft uiteindelijk goed uitgepakt voor Utrecht. Het scoorde vanmiddag 2 keer en pakte zo toch nog een punt. Het werd 3-3. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. Ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is de graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Een nederklassieker in optima forma. Veldhuis en Kemper. Je hoorde Ik wou dat ik jou was bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. Met zometeen muziek van André Hazes en de vrouw die afgelopen week 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome stond. En die ook nog even bekend maakte dat ze volgend jaar de Johan Cruijff Arena gaat vullen. Ongelooflijk, Roxy Dekker. Ze moest gisteravond bij tante Eva Jinek even uitleg komen geven over dat plan.
1: Uit wiens koker komt dit idee dan, Roxy? Wie bedenkt zoiets?
2: Wat denk je?
1: Nou, als ik je nu zo hoor, dit komt uit jouw koker.
2: Absoluut, ja, zeker.
1: En hoe kwam je daarbij?
2: 4 keer Ziggo is 1 keer Arena.
1: En je ging gewoon rekenen?
2: Ja, ik dacht, ja, dat zijn evenveel mensen. Als ik in 1 dag 4 keer de Ziggo kan uitverkopen, dan kan ik toch ook vast wel 1 keer de Arena uitverkopen.
1: Iedereen om jou heen zei, doe dat nou niet.
2: Klopt.
1: Ja. Doe dat nou niet. Ja. En toen heb je dat ter overweging genomen?
2: Nee.
1: Oké, dus maakt niet uit wie het was, ook in je team waar je zo dol op bent, die allemaal goede ideeën heeft.
2: Sterker nog, mijn vriend Koen die zei echt, Rox, waar begin je aan? Wat doe jij jezelf nou weer aan? Ik zei, ja, ik wil het gewoon.
0: Ja, ze wil het gewoon. En ongelooflijk, wat een prestatie van Roxy Dekker. Kaarten zijn vanaf morgen te koop. En zometeen hoor je haar nieuwe single Bare Minimum komt eraan. André Hazes, als gezegd ook, met een vriend. En dit is de man die afgelopen zondag nog optrad op het strand van Scheveningen. Tino Martin, jong en dom.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Theo Maassen, Ilse Waringa, Plien van Bennekom en Bianca Krijgsman die zijn volgend jaar samen te zien in de nieuwe theatercomedy Ratatatata. Dat heeft Bos Theaterproducties vandaag bekendgemaakt. De voorstelling speelt zich af in de jaren 20 van de vorige eeuw en volgt een gezelschap in de weken voorafgaand aan de première van een nieuw toneelstuk. Het stuk is van 13 februari tot en met 3 juli in theaters te zien door heel Nederland. En Stevie Wonder die komt op 28 oktober naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat maakt concertorganisator Mojo vandaag bekend. Het concert viert het 50-jarig bestaan van het album Songs in the Key of Life, dat oorspronkelijk in 1976 werd uitgebracht. De laatste keer dat de zanger in Nederland optrad was in 2014. Toen stond hij als hoofdact op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. En tatoeëerder Henk Schiefmacher is op zoek naar iemand die zijn hele rug wil laten tatoeëren met een werk van Rembrandt. De uitgekozen kandidaat krijgt de tatoeage gratis. Het meldt Museum Rembrandthuis vandaag. Schiefmacher wil de ets de kruisafname uit 1633 op een rug aanbrengen. Op het werk is te zien hoe Jezus van het kruis wordt getild. Nou, de actie maakt deel uit van de tweede editie van de Poor Man's Rembrandt Project, die van 26 oktober tot en met 7 november plaatsvindt in Museum Rembrandthuis.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

even het weekendgevoel op deze dinsdagmiddag met André Hazes. Je hoorde een vriend bij de zenders met 200% puur Hollands Radio Noordzee. Waar de klassiekers en gloednieuwe muziek elkaar afwisselen. Zometeen bijvoorbeeld drie talentvolle gasten uit Den Haag die muziek maken onder de naam Flair en die echt aan het doorbreken zijn met Door het Oog van de Nacht. Hoor je zometeen. Ook Wolter Kroes komt eraan. Een van de zomerhits van dit jaar. Cheerio van Justin De Wild. En dit is ook gloednieuw. Sherry.

0: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Alle Sikkens verf bestel je bij
8: Ziggo.nl. Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Sokken. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker. Of met families die meekijken bij

0: Kippiepops, spare ribs of snackpan. Wat is jouw favoriet?
1: Kippie.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Lease vanaf nu meer dan één

0: Fiets via leaseabike.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: is gloednieuwe muziek, hoorde je bij Radio Noordzee. De zender met 200% puur Hollands. Zometeen Senna en Sven Verstegen, vuurwerk. En de vakanties zitten erop. En dat betekent dat er ook weer een nieuw seizoen is begonnen van de Radio Noordzee Lunch. Elke week hoor je een andere bekende zanger of zangeres een week lang als gastpresentator tussen 12 en 1 's middags hier met de lunchshow op Radio Noordzee. Deze week hebben we Jeffrey Kuipers te gast en die ken je van deze.
1: Gelukkig ben ik meestal een stukje van de film kwijt. Misschien is dat
0: maar
1: beter
0: na zo'n
1: veel te lange
0: naam. Hoppakee! De zomerse klanken van Jeffrey Kuipers, die dus deze zomer deze hit scoorde. En nog de hele week is hij onze gast, elke dag tussen 12 en 1. Dus ook morgen en op donderdag en op vrijdag. Nou, mocht je een vraag hebben voor Jeffrey, stuur hem in, hè. Kan via de gloednieuwe gratis Radio Noordzee-app. En schakel dus morgen in om 12 uur voor een nieuwe lunchshow met Jeffrey.

vuurwerkverbod. Je hoorde Senna en Sven Verstegen en vuurwerk op de zender met 200% puur Hollandse muziek. Bijna 4 uur, zometeen de leukste middagshow van Nederland. Wat een middag. Met onder andere zometeen om 4:10 de raadsels met Menno. Dat wordt lachen. Veel plezier met René en de mannen. Ik wens je een mooie avond. Spreek je morgen. Tot dan.

0: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepel druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm. Voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Schat?
5: Hm?
4: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
5: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
4: Mafkees.
6: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op Simpel.nl.
11: Nog 309.000.
12: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
17: Langer mee doen is goedkoper.
16: Zeker, kwaliteit rendeert.
18: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
19: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
20: Het gaat online dus helemaal los.
19: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
21: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
22: Fans van voordeel,
21: Aldi.
24: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten,
25: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De kogel is door de kerk. Minister Letchert wil de uitzendvergunning van Ongehoord Nederland intrekken. Directeur Peter Vlemmings kreeg het nieuws vanmiddag persoonlijk te horen. De uitzendingen stoppen niet meteen. De omroep kan nog bezwaar maken. En Peter Vlemmings zei vooraf al dat zeker te zullen doen. In Den Haag is het gebouw van de Tweede Kamer beklad. Op de deuren van de hoofdingang staat in rode letters onder meer dat Israël moet worden geboycott. Twee activisten zijn opgepakt. Eerder vanmiddag hadden pro-Palestijnse demonstranten ook al het vragenuurtje verstoord. FC Utrecht is beloond voor het wangedrag van de eigen fans, vindt de aanvoerder van Go Ahead Eagles. De wedstrijd in Utrecht werd zaterdag gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekertjes door de Utrecht-aanhang. Vanmiddag werd het restant uitgespeeld. Het lukte Utrecht om een 1-3 achterstand goed te maken en toch nog een punt te pakken. En de Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat er bij de optocht op Prinsjesdag geen paarden meer worden gebruikt, meldt Omroep West. De paarden vinden het niet leuk en het is niet meer van deze tijd, zegt de partij. Zij denken dat de koninklijke familie ook rondgereden kan worden in een elektrische koets. Dat doen andere landen ook al. Er trekt een gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is het een graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
27: Radio Noordzee, verkeer.
0: Dus even kijken naar de weg. Die staat vol elektrische koetsen. Het is behoorlijk druk. We beginnen met de belangrijkste vertraging. Op de A2 Eindhoven Den Bosch voor Vught. Daar is een ongeval gebeurd. Die vertraging ruim een uur. De A15 Gorinchem Ridderkerk voor de Noordtunnel 34 minuten. En de laatste van dit moment die vind je op de A58 Eindhoven Tilburg. Voor Moergestel en daar is je vertraging 26 minuten.
1: Ja, elektrische paarden zijn er eigenlijk nog niet, zo ik weet, of wel?
0: Nee, robots misschien. Oh, daar zul je er eentje hebben.
1: Dat zal ik net hebben, ja. Heb jij een elektrisch paard gezien al, Kobus?
2: Ik heb geen paard gezien nog.
1: Nog geen paard gezien?
2: Geen paard gezien.
1: Nee, maar dan, ja, dan maar gewoon in een koets.
0: Ja, een elektrisch koetsje.
1: Ik
0: ja.
1: vind het wel een stukje nostalgie dat weer verloren gaat of zo.
0: Maar de paarden vinden het niet leuk, hoe weten ze dat nou?
1: Weet ik niet, ja, misschien hebben ze zich geuit op de een of andere manier.
0: Op X.
2: Elektrische koets levert alleen maar spanning op.
0: Je kunt hem niet opladen.
1: Misschien hadden de paardjes wel een nachtmerrie. Dat is niet goed. Nou ja, goed, dan maar in de elektrische koets, mensen.
0: Ja, joh. Radio
27: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu René Verkerk.
3: Radio Noordzee.
4: Let op. Dit programma kan verslavend werken.
5: Ik wil niet meer.

0: onze vriend Rutger van Barneveld en zwoele zomernacht. Ik zat even naar zijn agenda te kijken.
1: Dat
0: is gewoon niet normaal wat die gasten allemaal moet doen tegenwoordig.
1: Ja, druk.
0: Ik denk dat hij er gewoon 40 tot 50 in de maand doet. Dat is echt gewoon niet normaal.
1: Maar slaat hij jongen wel eens?
0: Ja, maar nu cash.
1: Hij moet nu cashen.
0: Gewoon 3-4 doen in, op een avond. Dat geldt ook voor Justin natuurlijk.
1: Ja, ook.
0: Dus wij moeten natuurlijk nog wel eventjes met hem of paracelen of waterfietsen in de eerste week van november. Als we natuurlijk op muziekreis gaan, waar natuurlijk en Rutger en Justin ook bij zijn.
2: Dat lijkt me toch fantastisch.
0: Hoe mooi kun je treffen eigenlijk, hè, dat zo uitpakt.
2: Gewoon twee nummer één kanonnen.
0: Ja, die gaan we gewoon mee naar het zonnige Turkije komen.
1: En die waren al geboekt voordat ze die hits hadden.
0: Zeker, want wij hoorden voor het eerst Stereo. Ja, geinig, joh. En hij kwam Zwolle Zomernacht bij ons zingen. Dat heeft hij bij ons notabene gelanceerd op een donderdagmiddag. Ja, leuk, maar joh, ik zou er niet veel van verwachten. En dan in één keer, hoppakee, dan gaat het gebeuren.
2: Ja, ik denk als Roy de vacature bij Jomander vrijkomt dat wij niet worden aangenomen qua voorspellend gaan.
0: Menno, ik moet even de telefoon, daar moet ik even hier naast me houden. Mijn telefoon. Ja. Ik heb namelijk een schroef in de band staan.
1: Oh.
0: Dus ik zit te wachten op de wegenwacht.
1: Ach.
0: Dus ik had al even gebeld, maar je kunt dus niet afspreken van, joh, laten we om 7 uur afspreken. Nee. Dan fixen we het even. Nee, je moet gewoon aangeven waar die staat. En dan zeggen ze gewoon 20 minuten voordat ze er zijn, we zijn er bijna.
1: Ja.
0: Dus het kan zo even weggeroepen worden.
1: Okay.
0: Ik heb wel de man al gesproken.
1: Moet je van je overnemen?
0: Nou, dat hoeft niet per se natuurlijk. De ABB-man zei wel, we moeten even krikken zo. Ik zei,
1: oh.
0: We kennen elkaar nog niet eens, joh.

0: startschot is gegeven voor de jaarlijkse passief-agressieve strijd in elk huishouden. Wie heeft de thermostaat stiekem op 21 graden? Dat is nu aan de hand. Je hebt wel het idee als je buiten bent dat de herfst een soort van begonnen is of zo.
1: Ja, druilerige dag vandaag.
0: Weet je, gisteren nog allemaal in een korte broek en een kort mouw. Nu in één keer dit.
1: Het is wel een omslag.
0: Behoorlijke overgang in één keer. Maar er is altijd wel die ene buurman die zeg maar weigert te accepteren dat de herfst is begonnen. Ja. En is een winterjas vanavond bibberend onder een lekkende partytent alsnog even de worstjes staat te grillen. Die heb je altijd.
1: Ja.
0: Een gast heb je altijd. Daar zit hij. Wat het weer ook doet, of het somber is, ja of nee. Ja. Hij brengt altijd een gevaarlijke hoeveelheid goede gezelligheid met zich mee. Een overdosis aan positiviteit. De perfecte gast om je humeur te redden als het even tegen zit. Onze eigen Menno!
2: Het razzel van...
0: Zijn er nog kunnen zo'n radioprogrammaatje maken met hem, of niet?
3: Ik weet het eigenlijk niet. Dat is lang geleden, hoor.
0: We moeten gewoon een keer proberen, of
3: ja,
0: zo.
3: Zal ik het gewoon eens...
0: Gewoon een keer proberen.
3: Kijken of ik nog de juiste knop weet te vinden.
0: Dat is ook lang geleden. Maar dat je gewoon een keer om 7 uur na ons... zonder dat we het aan iemand zeggen, of dat je gewoon lekker even gaat zitten, of zo.
1: Oh, ja. Midnight Menno.
0: Ja, tuurlijk, zo leuk. Je was een leuke radiomaker.
3: Hallo, Midnight Menno hier.
0: Je was altijd een leuke radiomaker.
3: Ja, dank je.
0: Ben je bij Veronica notabene, bij RTL FM, Radio 10 Gold.
3: Ja.
0: Ja, prima. We gaan het gewoon weer een keer oppakken.
3: Ja.
0: Hey Menno, voor het zover is weer even een mooi verhaaltje met uiteindelijk een vraag waar jij het antwoord op moet gaan geven.
1: Oh, leuk. Okay.
0: En het gaat dit keer over een Chinese meneer, een Nederlandse meneer en een Amerikaanse meneer.
3: Oké.
0: Ze lijden schipbreuk.
3: Oh.
0: Heavy.
3: Ja.
0: Schipbreuk.
3: Zo.
0: Ze zien een eiland en zwemmen er heel snel naartoe. Weet je, die Amerikaan, dat is wel een beetje Amerikaans, denk ik, Mink. Jij komt vaak in Amerika, dus je kan dat alleen maar bevestigen. Die Amerikaan die neemt eigenlijk direct de leiding op zich om te zorgen dat alles goed gaat.
1: Ja, dat klopt. Overzicht houden.
0: Ja, dat is wel een beetje een Amerikaanse gewoonte, lijkt wel of zo. Hè? Dus die Amerikaan die zegt tegen die Hollander... Hey, you take care of the food. Dus moet die Hollander het eten gaan verzorgen, Menno.
3: Ja.
0: Vervolgens zegt die Amerikaan tegen de Chinees... Hey, you take care of the supplies. Dus eigenlijk alle dingen eromheen, weet je wel.
1: Ja, ja.
0: And I take care of the wood. Dus hij zorgt voor hout, want je moet natuurlijk een beetje hout hebben. Om een vuurtje te kunnen stoken. Stoken. Dus iedereen gaat gewoon lekker op pad zijn dingetje doen. Nou, die Amerikaan en die Nederlander die komen na een paar uur weer eens terug. En hebben inderdaad eten en hout bij zich, zoals we hebben afgesproken met elkaar. Ja. En maar wachten. En helemaal geen teken van die Chinese man. Gewoon helemaal niks. Uren, helemaal niks.
1: Ja, gek.
0: Dus na een paar uur zegt die Amerikaan... laten we het vuur maar aansteken en gaan eten. Dat zegt hij tegen die Nederlander.
3: Ja, ja.
0: We hebben nu zo lang gewacht op de Chinese man. We gaan toch beginnen. De maagjes gaan knorren.
3: Ja, ik krijg er ook wel van.
0: Net het eten op te hebben, Menno... springt in één keer, out of the blue... die Chinees uit een boom met open armen.
1: Hé?
0: Wat denk jij dat hij zegt?
3: Ja, ik weet hem. Surprise!

0: Alfabetiseringsdag.
1: Ja.
0: En het is ook de eerste dag van de week van het schrijven en lezen.
1: Oh ja.
0: En vandaag lezen we, tenminste, als je dat kan, in de krant, dat het eigenlijk heel slecht gaat met het lezen bij de Nederlandse jeugd. Ook in het vragenuurtje vanmiddag waren er al kamervragen over. Dat daar iets aan gedaan moet worden in de nabije toekomst. Dat is

0: spreek ik met De Letter.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, goeiedag met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
1: Ja, hallo.
0: Goeiedag. Hoe gaat het met u?
1: Goed.
0: Is er helemaal niks waarvan u zegt, nou, dat of dat zou nog wel iets beter kunnen?
1: Ja, de financiën, maar ja.
0: Ja, dat... Ik zal ook even vertellen waarom ik nou juist aan u vraag hoe het met u gaat. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in ons land om die vraag te stellen. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
1: Ja.
0: En nou is het vandaag Wereldalfabetiseringsdag.
1: Oké.
0: Dus denk, bel ik even met De Letter.
1: Ja, De Letter.
0: Ja, en dan kom ik bij u terecht. Dus, maar het gaat allemaal goed met u dus.
1: Ja.
0: Heeft u nog iets te wensen buiten financiën?
1: Geen idee.
0: Geen idee. Helemaal niet. Is er iets in het nieuws wat u bezighoudt vandaag misschien?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet? Nou, dat kon wel eens een heel kort gesprek worden, mevrouw De Letter. Vandaag, ja. Het is niet alleen vandaag Wereldalfabetiseringsdag. Vandaag start ook de week van het schrijven en het lezen. En nou lezen wij vandaag in de krant dat het heel slecht gesteld is met de jeugd. Dat ze niet meer zo goed kunnen lezen.
1: Ja, daar heb ik iets van gehoord. Ja, dat klopt.
0: Heeft u enig idee hoe dat zou kunnen komen?
1: Ja, veel die de taal niet machtig zijn, denk ik.
0: En het schrijven is ook steeds, wordt ook steeds belabberder.
1: Ja, doordat er veel anderstaligen zijn, denk ik dat een beetje het probleem is.
0: Ja, ja, het handschrift is vaak afschuwelijk. Het lijkt wel spijkerschrift soms.
1: Doktersgeschrift noemen wij dat.
0: Oh, dat is doktersgeschrift. Oh, duidelijk. Nou goed, het gaat allemaal goed met u. Niks te wensen meer. Ja, misschien wat financiën. Maar ja, daar kan ik u helaas niet aan helpen.
1: Nee, daar.
0: Nog even een kleine strikvraag, mevrouw De Letter. Hoeveel letters heeft het alfabet?
1: 26.
0: 26, zegt u. Weet u het zeker?
1: Ja.
0: Ja, sommige mensen zeggen dat het er maar 20 zijn, omdat de T is opgedronken en de KLM is weggevlogen en de VW is weggereden.
1: Ja, dat zou ook kunnen.
0: Maar ja, misschien eigenlijk 18, want de CD is ook nergens meer te bekennen.
1: En de CDA doet zijn werk niet.
0: Ik ga u een hele fijne dag toewensen. Mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
1: Ja, dat is goed.
0: Dan ga ik de knuffel naar je toe sturen.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag mevrouw De Letter.
1: Dag.

0: verhuist bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
2: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
3: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz.

0: viral topics.
1: Het gaat online dus helemaal los.
0: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee,
2: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: gratis. Bestel nu bij New
1: York Pizza. De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Jongens, zijn we nog in de lucht? Jongens, heeft hij het goed gedaan? Ik moest het ook even naar beneden toe.
3: Ja, kon wel, ja.
2: De AWB eventjes...
3: Nou, is dat gelukt allemaal? Is je schroef uit je band?
2: Hoor.
4: Zo, dat is de beste unit.
2: Dat is de beste unit.
3: Aardige schroef.
2: Dit is het. Kijk eens, dit is hem. Gaan we even voor de microfoon, dan kan iedereen hem zien. Dat is een aardige schroef.
3: Oh, ja. Was het geen aanslag?
2: Dat idee heb ik wel, ja. Zo, die normaal maar een unit is.
4: Maar zit nu een proppie of zo? Of krijg je een nieuwe band?
2: Nee, we hebben een proppie erin.
4: Oh, ja.
2: Ik ben even naar beneden gelopen. Ik zeg, joh, je komt er wel uit verder.
4: Heb je niet even geholpen?
2: Miljoenen weer voor maken.
4: Nee, dat is ook zo.
2: Ik heb de man nog wel gered van zijn achterklep, want het garage is vrij laag.
4: Ja.
2: En hij duwt die achterklep open. Kon ik hem net op tijd tegenhouden. Als had hij zometeen langs de spuiterij gemogen, denk ik. Hè?
4: Maar, lekker.
2: Nee, prima joh. Dus alles weer gedaan. En ik heb de man beloofd om hem even te bedanken op deze mooie radiozender. Dus bij deze meneer van AWB, vriendelijk dank. Er trekt een gebied met regen op dit moment, van west naar oost. En ook waait het flink. Op de plekken waar het regent is het op dit moment een graadje of 17. Daar waar het droog is, toch nog 24 graden.
5: Radio Noordzee, verkeer.
4: Een druilerige, drukke dinsdagmiddagspits met 92 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Eindhoven-Den Bosch voor Bokstel in vertraging is 34 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hendrik Ido Ambacht een half uurtje. En ook een half uurtje op de A20 Hoek van Holland-Gouda. En daar sta je voor Krooswijk vast.
2: Oké, 3 minuten over 4:30. Even aan de andere kant van de tafel om te horen wat er gebeurt.
5: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
2: En dat wordt gedaan door Kobus.
6: Het is een onrustige middag in en rond de Tweede Kamer. Eerst werd het vragenuurtje verstoord door schreeuwende pro-Palestijnse demonstranten. En daarna werd de hoofdingang beklad met anti-Israël teksten. 2 mensen zijn opgepakt. Deelauto's zijn enorm in trek door de OV-staking van morgen. Autodeelbedrijven zien nu al dat er honderden auto's zijn gereserveerd. En ze verwachten dat er morgen nog veel meer ritten zullen worden gemaakt. Dankjewel. En het kabinet is definitief van plan om de uitzendvergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zonden onder meer een filmpje van Hitler uit. De omroep verdwijnt niet meteen, want ze kunnen nog bezwaar maken.
2: Je bent ook wel een beetje Piet Lut, hè? Even 1 piepje niet...
6: Begin gelijk te piepen.
2: Ja, meteen inderdaad. Maar dat Ongehoord Nederland, ja.
4: Ja, maar die zijn ook... Je ligt al onder een vergrootglas door bepaalde uitspraken die er gedaan zijn. En dan ga je zo'n filmpje uitzenden.
2: Ja, moet je niet doen, hè?
4: Niet heel slim.
6: Nee, het is ook echt heel jammer. Want er kwamen natuurlijk, ze zonden maar 2 keer in de week uit op een meest onmogelijke tijdstip. Ja. Echt geen hond keek ernaar. Hoewel de laatste maanden toch al zo'n 100.000 kijkers bij uitzending.
2: Ja, ja.
6: Maar het was eigenlijk een van de weinige plekken waar mensen als, noem Geert Wilders, Lodewijk de Vos en dat soort mensen zeg maar aan tafel konden komen. En ja, en die plek, die is nu zometeen ook weg. En dan. Ja, dat dus.
2: Heb je ooit overwogen om een omroep te beginnen, Kobus? Ik denk dat jij toch wel een heel eigen geluid kan laten horen in het omroepbestel. Als een zuil.
4: CNN, Kobus News Network.
6: Kobus News Network, ja. Je moet in Nederland je kop niet boven het maaiveld uitsteken, heb ik inmiddels wel geleerd. Maar goed, het is een slechte zaak. Maar het kan nog heel lang duren, hè, want ze gaan bezwaar maken, ongetwijfeld.
2: Zeker,
6: maar goed, uiteindelijk zullen ze verliezen, want alle rechters in Nederland zijn van D66. Dus de kans dat...
2: Het lesje is wel weer geleerd. Zolang je gewoon netjes in de pas loopt, kun je doen en laten wat je wil.
6: Ja.
2: Daarnaast wordt het toch wel lastig.
6: Mondvol over democratie, als het eenmaal gaat werken, dan gaan we het tegenwerken.
2: Ja, zo. Kobus, wat heb jij nog meer vandaag?
6: 8 september, we hadden het al over de alfabetiseringsdag vandaag.
2: Ja.
6: Bedoeld om aandacht te schenken aan analfabetisme.
2: Ja.
6: En ook de start van de week van het schrijven en het lezen. Nou, we hebben vanmorgen in de krant gelezen, tenminste als je dat kan, dat het hard nodig is. Het is vandaag ook de internationale dag van de fysiotherapeut.
2: Oh.
6: Ik weet niet of jullie daar wel eens ervaring mee hebben.
2: Nee.
6: Altijd heel enge happening. Als je dat, dan ga je liggen, dan hoor je hem zeggen... Het kan zijn dat je straks een klein krakje hoort.
2: Oh ja, ja.
4: Denk dat is toch meer de chiropractor.
2: Dat zijn meestal...
6: De krakers.
2: Dat zijn meestal uitspraken die ik zelf hanteren. Komen als ik op ga liggen.
6: je moet je bekken zo houden. Je moet zelf je bek houden, denk ik. Maar goed, vandaag is het dus hun dag. Ook vandaag brengen koningin Willem-Alexander en koningin Maxima... een een streekbezoek aan Drenthe. Het Koningsbaar bezoek daar onder meer de gevangenis in Esserheem. Ja, en mooi. Ze gaan daarin gesprek met gedetineerden. Ja. En dan nog even wat jarigen vandaag. Collega Frank Daanen, vandaag 45 geworden.
2: Ja, dat doet met de meisjes, doet hij, zag ik.
6: Oh, ja, ja. Dat komt hij zo brengen hier?
2: Nou, daar ga ik wel vanuit. We kwamen gelijktijdig binnen. Dus,
6: lijkt me wel.
2: Ik vroeg nog, zitten er ook witte Magnums tussen verkopers? Dus, ja, je weet het maar nooit, hè.
6: Helga van Leur, 56. Matthijs van Nieuwkerk, 66. En Corrie Konings.
2: Corrie Konings.
6: De moeder van het levenslied. Huilen is voor jou te laat. Rozen die bloeien. Ja. Vrijdag de 13e mei. Adio, ja. Adio. Adios,
2: ja.
6: Amor.
2: Ja. Nou, ik vind dat we in ieder geval nog even een liedje van Corrie Konings moeten draaien vanmiddag.
6: Om... Vanavond zit ze ook in de quiz.
2: Oh.
6: Ze zit vanavond ook in de René de Pop quiz.
2: Oké, met de rekels ook, Kobus.
6: Met rekels.
2: Ja, die zijn niet toevallig verkouden met dit weer geworden. Nee, dat is de rekels even zo.

0: luister, hè. Een bril waarmee je dingen ziet die er eigenlijk helemaal niet zijn.
1: Ja.
0: Of een horloge waar je mee kunt tellen. Auto's die kunnen vliegen. Had je dat 25 jaar geleden geroepen, dat dit werkelijkheid zou worden, dan denk ik dat je gewoon voor gek werd verklaard. Denk je,
1: ja, een beetje een soort sci-fi movie.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, die VR-brillen die zijn er inmiddels. De Apple Watch heeft zo'n beetje, nou ja, iedereen om de pols hangen inmiddels. En vanaf dit moment mag Paul V uit Raamsdonkveer zijn eigen vliegende auto gaan produceren. En met een beetje geluk moet de Paul V Liberty vanaf 2028 door de lucht zoeven. We hadden het er gisteren al even over. En ja, dat wekt toch heel veel interesse in één keer.
1: Tuurlijk.
0: Als het over vliegende auto's gaat. Robert Dingemans is directeur van Paul V. Robert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jullie werken hier natuurlijk al bijna 20 jaar aan. Wat was de eerste gedachte toen het verlossende bericht binnenkwam dat jullie hem mogen gaan produceren?
2: Ja, dat was natuurlijk feest en champagne ontkurken. Ja. En we hebben inmiddels een team van meer dan 200 man. Dus nou, dat is een groot feest, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja, waanzinnig mooi. Hè? Ja, jullie mogen de auto nu bouwen. Hij mag nog niet met klanten de lucht in. Wat moet er de komende 18 maanden nog precies gebeuren? Kun je het uitleggen?
2: Ja, dat kan ik. Ja, je zegt hij. Ik mag nog niet de lucht in, maar wij zijn al begonnen met vliegen in 2012. Ja. Dat vergissen mensen zich wel eens in. En hij heeft al officiële weggoedkeuring sinds 2020. Dus ook al 6 jaar rijden op de Europese wegen. Stapsgewijs haal je dus allerlei van dit soort certificaten. En in de luchtvaart is de vuistregel, duurt dat ongeveer 15 jaar. En dit is het laatste certificaat eigenlijk wat we moesten hebben om te mogen gaan produceren. En dan gaan we dus nu toestellen produceren die dan straks ook daadwerkelijk aan klanten uitgeleverd mogen worden. En ja, het opzetten van zo'n productie, daar heb je nog tijd voor nodig natuurlijk. Dus ja. We verwachten in 2028 de eerste sleutels uit te reiken of misschien wel uit te laten reiken aan onze eerste klanten in Nederland.
0: Wie verwacht jij als klanten? Naar wie gaat de Paul V, denk jij?
2: Nou ja, wij zijn al uitverkocht voor de eerste 3 jaar. Dus wij weten precies naar wie ze gaan. En daar zit eigenlijk voor de eerste 1,5 jaar alleen maar Nederlandse klanten bij.
1: Oh, wat goed.
2: En dat is een mix van overheid. Bijvoorbeeld de brandweer heeft erin gereserveerd. En er zijn meer overheidspartijen waar we mee bezig zijn. Want er zijn allerlei toepassingen voor. Daarnaast allerlei ondernemers die dit gaan gebruiken. Om sneller naar hun klanten te gaan en sneller naar allerlei plekken waar ze moeten zijn voor hun business en ondernemingen. En ja, er zijn natuurlijk ook wat mensen die dat gewoon voor privégebruik doen. En zo zijn er een hele rij aan mogelijkheden waarvoor ze gekocht zijn. En waar mensen inmiddels al voor aan het lessen zijn of hun buffet inmiddels al hebben. Dus ja, het gaat allemaal veel sneller en serieuzer dan je zou denken.
0: Ja, want inderdaad, je kan niet, Robert, zomaar met een gewoon rijbewijs instappen en gaan. Hè. Je moet echt je buffet halen.
2: Ja, dat wil je ook, want het is je eigen veiligheid natuurlijk.
1: Ik stap straks thuis in mijn Paul V. Kan ik dan naar mijn werk rijden? Of moet ik ergens op de A27 twee keer met de lampen knipperen dat iedereen aan de kant gaat om op te stijgen? Hoe werkt dat dan?
2: Nee, kijk, luchtvaart en weg moet je natuurlijk niet gaan mengen. Dus de Paul V-app die vertelt jou wat het dichtstbijzijnde vliegveldje is. Daar rij je naartoe. Ja. En dat kan een heel simpel vliegveldje zijn, alleen maar een grasstrip. Dan vervolgens stijg je op. Je vliegt naar de plek waar je kan landen en dan rij je weer door. En je laat niks achter. En als het weer slecht is om te vliegen, dan kan je rijden. Dus het geeft veel meer mogelijkheden dan wat we nu kennen. En Nederland heeft dan op dit moment zo'n 20 veldjes. Maar ja, de brandweer kan natuurlijk toestemming krijgen om van een veldje in de buurt op te stijgen. Politie kan zelfs uitzonderingen krijgen om gewoon op de snelweg te landen.
0: Mooi.
2: Dus voor crisissituaties kan er heel veel. Maar wat mensen zich niet realiseren is dat er zo'n 12.000 veldjes in Europa zijn en zo'n 60.000 veldjes wereldwijd.
0: Jij als directeur van Paul V hebt uiteraard een keer in een prototype gezeten. Wat is jouw ervaring? Kun je kort samenvatten wat er gebeurt als je met zo'n machine, zeg maar, deelneemt aan het verkeer?
2: Natuurlijk wilde ik dat zelf ook leren, dus ik ben met mijn lessen begonnen. En ik praat er al heel lang over, maar toen ik het ging doen, dacht ik, wat is dit waanzinnig. Aan de ene kant, na zo'n 3-4 dagen beheers je dat hele toestel, want het is een gyrocopter, geen helikopter. Een helikopter is heel moeilijk vliegen en best wel gevaarlijk. Een gyrocopter is heel makkelijk vliegen en heel veilig. Ja, en dan beheers je hem. Dus je kan zelf hoogte bepalen, snelheid bepalen, richting bepalen, navigeren. En Ja, daarna is het heel veel natuurlijk landen en opstijgen. Want dat zijn de dingen die je volledig perfect moet kunnen in alle omstandigheden.
1: Ja, dat is toch fantastisch, een soort back to the future.
0: Maar hoe snel ga je door de lucht als je zeg maar... Zijn er beperkingen eigenlijk, of niet?
2: Er zijn geen wettelijke beperkingen op je snelheid. Maar het toestel gaat door de lucht maximaal 180 km per uur rechte lijn.
3: Robert, wat is het... rare vraag, maar wat is het brandstofverbruik van dat ding? En wat moet erin? Eurolood-vrij, 98?
1: Kerosine?
2: Nee, het mooie is... Kijk, wij hebben natuurlijk deze hele business doordacht. En er is maar één brandstof op het ogenblik waar je wereldwijd kan tanken. Of twee eigenlijk, maar wij hebben gekozen voor benzine. Dus er kan gewoon euro 95 met E10 in. En dat kan je zelf CO2-neutraal doen. Want er worden tegenwoordig benzines gemaakt uit zonne-energie. Op termijn gaan wij natuurlijk varianten maken die op... misschien wel op waterstof gaan of op ammoniakverbranding. Er zijn allerlei technologieën komend in de auto-industrie voor CO2-neutraal mobiliteit die wij er ook in gaan bouwen.
3: Ja. Maar wat is het verbruik?
2: Het verbruik, ja, dat is een beetje hoe je het rekent. Hè? Want als ik in Zwitserland een berg overvlieg en ik vlieg in 20 minuten waar ik anders 3,5 uur over rijd, ja, dan is het verbruik heel laag voor die rit. Als je echt gewoon rechte lijn 180 vliegt, dan gaat die ongeveer 1 op 6. Ja.
0: Oh. Dan komen ze, het ligt er ook een beetje aan of de caravan aan de trekhaak gaat. Daar heeft het ook een beetje mee te maken.
2: Ja. Die voorzien we dan nog net even niet. Maar,
0: Robert, ik wil nog één vraag aan je stellen. En dat is een typisch Nederlandse vraag. Dus je voelt hem eigenlijk al een klein beetje aankomen, denk ik.
2: Ja, ik denk het wel. Wat kost die krijgkant?
0: Ja, ik weet zeker. Er zijn honderdduizenden luisteraars die zich nu afvragen. Ja. Wat zou de kosten eigenlijk?
2: Hij is niet voor de gewone beurs, zal ik maar zeggen. Maar daar is hij ook niet voor bedoeld. Hij is bedoeld voor hulpdiensten, voor politie. En dan is die 5 tot 10 keer goedkoper dan wat ze nu doen.
0: Oké, toch?
2: Maar als je hem gewoon als ondernemer koopt, dan moet je denken aan zo'n 500.000 euro.
0: Met een beetje geluk zien we hem vanaf 2028 door de lucht zoeven. De Paul V. Liberty. Robert Dingemans.
2: En over de weg rijden.
0: Robert Dingemans is in ieder geval een trotse directeur. Want alles is binnen om zeg maar nu vol gas de productie te gaan starten. Dankjewel, Robert.
2: Absoluut. Ja, graag gedaan.
4: Je hoort het in Wat een Middag. Radio
0: Noordzee. Vlieg met me mee naar de regenboog.

0: zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
8: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzaam.

0: Autodeals Bijbel. Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: Fomar, voordeelmarkt.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
6: Kippie.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Letschert van Media wil Ongehoord Nederland uit het publieke bestel zetten. Belangrijkste reden is het oordeel van het Commissariaat voor de Media, die zegt dat er wanbestuur is bij de omroep. Ook eerdere sancties van het commissariaat en een verzoek van de NPO speelden mee bij het besluit van de minister. Jagers moeten wegblijven uit Overasselt en omgeving. Na het schietgeweld van vorige week kunnen jagers volgens de politie onnodig voor onrust zorgen. Gisteravond was er verderop in Nijmegen ook zo'n misverstand. De politie rukte massaal uit na een melding over schoten. Die bleken van een knallende uitlaat te komen. Goed nieuws over de Hardenbergerbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat. Volgens verkeersminister Karremans gaat de brug uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open, maar misschien zelfs eerder. De brug bleek gisteren niet meer stabiel door weggespoeld zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat is dat aan het herstellen. En bedrijven die deelauto's verhuren verwachten dat veel mensen morgen een auto willen huren vanwege de staking in het OV. Ze zien nu al dat er honderden auto's zijn gereserveerd en verwachten dat er op de dag zelf nog veel meer ritten worden gemaakt. Er trekt een gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is de graad of 17. Waar het nog droog is, kunnen het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee, verkeer.
3: Het is goed druk op de weg, zoiets met het weer te maken te hebben. 133 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2, Eindhoven-Maastricht-Noord voor Born. Daar staat een vrachtwagen met pech. Je vertraging daardoor 33 minuten. Het is druk op de A325 Arnhem-Nijmegen voor Lent-West. Door een ongeval je vertraging 35 minuten. En op de N325 in het verlengde van diezelfde weg voor Lent-West.
4: Ook Lent-West.
3: Ook Lent-West. En ook daar gewoon 35 minuten.
4: Mooi plekje man, Lent-West.
3: Onder de rook van de Waalbrug.
4: Dat is onze kruipdoorroute. Als
3: de Waalbrug vaststaat,
4: dan pak je toch even Lent-West.
3: Ja, maar dat moet je nu dus niet doen. Want dan sta je 35 minuten in de file.
4: Ik inderdaad ook niet doen. Maat, eerlijk is eerlijk, je hebt weer mooi gesproken.
3: Dankjewel.
4: Jij ook.
2: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Het is Jeroen van der Boom.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En jij bent zo in de middagshow van Radio Noordzee. We moeten het zometeen nog even hebben over Umberto Tan, denk ik ook.
2: Ja!
0: Ja, want ja.
2: Hij wordt vader, hè?
0: Ja, ja. Ja, hij wordt vader. Heb jij nog tips? Want jij bent natuurlijk zelf ook vader, Kobus.
2: Ren, vlucht.
0: Ja, dan krijg je ervan, hè. Als je niet de bel eruit trekt op vaderdag, Kobus, dan kun je in één keer, zeg maar, als deskundige allerlei tips geven. Ja. Aan mannen die op latere leeftijd nog eens vader worden.
2: Ja, want hij is 60.
0: Hij is 60.
2: Betekent dat als zijn dochter dan, zeg maar, 20 is, is hij al 80.
0: Ja.
2: Ja, dat is, maar zijn vriendin is 67 of 37.
0: Ja.
2: Dus misschien is het vooral een wens van haar geweest.
0: Ik wil net zeggen, zou het voor Umberto een verrassing geweest zijn?
2: Surprise.
0: Ja. Surprise, surprise. Het zou kunnen. Zou kunnen, ja. Maar hoe oud ben jij nu?
2: Ik ben 59.
0: Ja, dus als jij nu vader zou worden, wat denk je dan?
2: Vluchten, rennen, vluchten, wegwezen.
0: Vluchten, ja, vluchten. Daar is ook niks mis mee. Hey jongens, hij is de man die bewijst dat je met een flinke dosis Almeerse charmes elk feestje kunt kapot spelen. Hij stijgt sneller dan de bierprijs op dit moment. Streamt ook sneller naar je hart dan de gemiddelde Spotify-hit. En heeft een betere haardag dan de gemiddelde BN'er. We gaan hem een hartelijk applaus geven. Alsof we de loterij hebben gewonnen. Daar zit hij, Bas Brummelhaan!
3: Goedemiddag allemaal. Goedemiddag.
0: Bas, jongen, hoe voel jij je vandaag?
3: Euforisch.
0: Ja, ik wil net zeggen. Maar, ja, jij bent nu bezig met jouw allereerste interview op de Nederlandse radio.
3: Zeg dat. En dat was toch genoeg om dat hier bij Radio Noordzee te mogen
0: vind
3: doen.
0: Vind ik mooi om te horen. En je neemt het gelukkig heel serieus. Je zat net ook wel even te bubbelen.
3: Zeker,
0: maar,
3: zeker.
0: Ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Maar dat geeft toch een apart geluid of zo op een of andere manier.
3: Ja.
0: Ik denk, wat hoor ik nou?
3: Zullen we een keer live doen? Ja, dat is wel dan. Speciaal voor de soundcoach.
0: Ja.
3: Ja, dat is mooi.
2: Kobus, dat klinkt een beetje bij jou op vrijdagavond in de jacuzzi.
0: Ja, Kobus, de luier loopt leeg. Maar dat was Bas, die zat even lekker aan de tafel te bubbelen, man. Nou, welkom bij Radio Noordzee.
3: Je
0: bent een van de meest veelbelovende opkomende talenten, zeg maar, binnen het Nederlandse muzieklandschap. Nou ja, dat is altijd mooi om te horen, lijkt mij.
3: Zeker, zeker.
0: Het wordt zelfs gefluisterd in de wandelgangen van de muziekindustrie dat jij zomaar eens de verrassing van 2026, of misschien wel 2027 gaat worden.
3: Ja, dat zou mooi zijn. Wie weet, wie weet.
2: Ja. Ik kan het me goed voorstellen, hoor, met je nieuwe single.
0: Ja.
3: Ja, heb je hem geluisterd?
2: Ja, zeker. Heel tof.
3: Nou, nou super, dankjewel.
0: Sterkelijk, wij zijn echt ongelooflijk enthousiast geraakt. Jouw liefde, zeg maar, Bas, voor het Nederlandse lied. Hoe is dat ontstaan?
3: Zo, dan gaan we even terug in de tijd, hoor.
0: Ja.
3: Heb je even.
0: Ja, nee, we hebben tot 7 uur.
3: Ja, nou, dat is mooi. Nee, ja. Dat is echt vanuit huis uit meegekomen. Sinds kleins af aan al Nederlandstalig muziek eigenlijk alleen maar luisteren.
0: Wat werd er gedraaid bij jou thuis dan?
3: Zo, ja, dan moet ik echt maar iets meer aan mijn vader denken.
0: Ja.
3: Dat was toch wel meer de Django Wachter. Echt wel iets meer echt het volks.
2: Ja.
3: En zelf hou ik iets meer van de volkspop kant.
0: Ja, een beetje Samuel Welt.
3: Ja, precies. Maar ik ben ook zeker niet vies van de Marco Bassato of dat soort muziek.
0: Daarover gesproken, jij werd natuurlijk in 2023 door notabene Yves Berends zomaar het podium opgetrokken tijdens een optreden. Hoe ging dat? Neem ons even mee naar die bewuste avond in 2023.
3: Zo, nou, dat was in een cafeetje in Almere. Ja. En ik had een paar borreltjes op, toen dronk ik nog toen de tijd.
0: Ja.
3: En Yves kwam toen optreden in het café. En ik stond eigenlijk een beetje vooraan. Maar ik ken gewoon al zijn teksten.
0: Ja.
3: Nu nog steeds. Ja. En toen al helemaal. En die zag dat. En op een gegeven moment kwam volgens mij Vakantieliefde. En toen trok hij mij het podium op. Naar het hele café. Dat werd helemaal gek.
0: Ja, ja.
3: Ik had nog geen zangles, niks, dus ik kon nog niet zingen.
0: Nee.
3: En daarna op het einde iedereen mijn naam scanderen. En toen wou hij er nog twee doen.
0: Ja.
3: Dus dat was wel superleuk. Zin in jou, we nog samen gedaan. Dus dat was een fantastische avond.
0: Maar was het een beetje een kantelpunt voor jou? Dat je dacht, nou wacht eventjes. Ik
2: smaak nog meer.
0: Ja, hier wil ik wat mee of zo.
3: Nou ja, ik heb altijd wel interesse gehad in Nederlandstalige muziek. Maar dat was eigenlijk wel een beetje het beginpunt. Een half jaar later kreeg ik voor mijn verjaardag van mijn ouders zangles.
0: Ja.
3: En mijn oom en tante die hebben ook een café in Almere op de Grote Markt. Ja. En ze hebben elke vrijdagavond, eerste vrijdagavond van de maand, een Amsterdamse avond. En die zeiden, joh, kom gewoon een keer een half uurtje doen.
0: Ja.
3: En zo heb ik een iPadje gekocht, bandjes gedownload. En ben ik gewoon een half uurtje gaan doen. En
0: leuk,
3: toen week daarna mocht ik op de voetbalclub komen zingen.
0: Lekker, hè? Zo gaat het, hè?
3: En zo gaat het balletje rollen, ja.
0: Een soort olievlek, hè?
3: Echt waar.
0: Je bent nu een paar jaar bezig. Wat is de belangrijkste les die je tot nu toe hebt geleerd in de Nederlandse muziekindustrie?
3: Niet vallen, maar opstaan.
0: Ja, dat is het.
3: Ja, het echt gewoon doorgaan.
0: Ja.
3: Het kan altijd erger, zo moet je maar denken. Dus de meest lege zalen voor gestaan en daar leer je juist het meest van.
2: Ja.
0: Kobus, als jij naar Bas kijkt, welke sport stel jij bij hem voor?
3: Nou,
2: Schaken.
0: Schaken,
4: ja. Ja, hockey.
0: Ja, bitterbal. Nee. Schaken, ja. Ja, wat zei je?
4: Hockey.
0: Hommie?
4: Nee, hockey.
0: Oh, hockey.
3: Hockey, ja.
0: Ja, ja. Ik zat zelf aan padel te denken.
3: Krijg nou wat. Die heb je voor je briefje liggen, zeker? Ja.
0: Nee, nu is alles aan de hand. Jij bent een actieve padeller.
3: Ja, ik ben daar zeker niet vies van. Morgenavond staan we weer op de baan in Almere. Dus nee, ik vind dat heerlijk.
4: Ik heb dat dus nog nooit gedaan, maar het lijkt me wel ontzettend leuk.
3: Nou, dan gaan we een keer samen, toch?
4: Ja, prima.
0: Wij hebben een gemeenschappelijke vriend. Die is daar heel erg goed in.
3: Nou?
0: En die heeft ons al een keer gevraagd, ga een keer mee padellen. Dat is Johnny de Mol.
3: Oh.
0: Ga een keer mee padellen. Hij zegt, dat is leuk. En dat doe ik dan met Rafael van der Vaart en met Arjen Rob.
3: Ja, nou, dan ga je al.
0: De eerste keer padellen.
4: Dan ga ik toch liever niks ernaar.
0: We gaan eerst een avond met jou mee. We hebben nu
3: dat zou ik ook doen, ja.
0: We gaan eerst een avond met jou mee.
3: Gezellig, gezellig.
0: En dan gaan we wel verder kijken, inderdaad. En je gaat zometeen leuk je nieuwe track doen.
3: Zeker.
0: Ja, echt geweldige plaat. Nou, we gaan het er zo wel even over hebben. Over de wondervrouw. We willen ook even weten of jij een wondervrouw hebt. Maar Umberto Tan, wat vind je daarvan?
3: Ja, wat moet je ervan vinden tegenwoordig?
0: Ja, maar vind je wel gewoon een mening hebben.
3: Ja, ja, nou, ja, ik vind het persoonlijk wat zonder iemand te benadelen. Vind ik het wat aan de oude kant.
0: Aan de oude kant, ja, 60 jaar.
3: Ja, maar ja, weet je, wie weet, liefde komt een kruid waar het dan niet gaan kan. Dus,
0: de liefde maakt blind toch, denk ik, Kobus.
2: Nou, Charlie Chaplin werd op zijn 80ste nog vader. Dus kan makkelijk.
4: Mick Jagger ook op zijn 75ste.
0: Ja, kijk, het handige aan deze situatie is dat Umberto en zijn komende dochter straks waarschijnlijk tegelijkertijd aan de vloeibare voeding en de luiers moeten.

0: beetje, weet je. René Vroger, Waylon in de middagshow Radio Noordzee. En hoe de liefde gaat, het zal een kwestie van een paar weken zijn. En dat album wordt officieel gelanceerd van René Vroger.
1: Ja, dat is voor zijn 65e, toch? Met allemaal samenwerking.
0: Ja, maar mooi. Hij was hier natuurlijk op 30 juni, de dag van het Nederlandse lied. En toen zat hij natuurlijk te vertellen over al die mooie duetten. En toen vroeg ik hem, ja, maar waarom niet duetten met jouw zoons? En toen, ik heb het idee, toen heb ik wel een pijnlijk onderwerp of een bekend onderwerp aangesneden. Want ik denk dat het er ook van gaat komen gewoon.
1: Ja, dat moet toch. Ik bedoel, Maxime en Danny zijn ook ontzettend goede zangers.
0: Ja, zeker. Dus die horen er ook bij. Dus laten we ons binnenkort maar gewoon positief verrassen.
1: Verrassen, toch? Zeker.
0: Ja. Net zoals we ons zo meteen positief laten verrassen. Want Bas Brummelhaus in de house ook.
2: Nog steeds.
0: Zometeen ga jij jouw wondervrouw zingen. Ook voor het eerst op de radio. Ja. Live gezongen, leuk. Ja. Wat is het spannendste aan het uitbrengen van je eigen materiaal ten opzichte van het zingen van hits van allerlei anderen, als Yves Berendsen bijvoorbeeld? Wat is het spannendste voor jou?
2: Ja, het is een compleet nieuw iets, hè. Ja. Dus normaal heb je natuurlijk een referentiepunt van een artiest waar je naartoe werkt. Mm. Ook qua toonhoogte en uithalen, noem het maar op. En nu moet je het allemaal zelf uitvogelen.
0: Ja.
2: Dus dat is wel een heel spannend iets. Maar ik moet zeggen, ik heb de afgelopen 2-3 weken een aantal keer live al gedaan met andere shows.
0: Ja.
2: En dat gaat eigenlijk wel goed.
0: Wat zijn zo'n beetje gemiddeld de reacties die je hebt ontvangen? De leuke reacties?
2: Ja, superleuk. Echt catchy. Ja. En ik mocht hem zelf ook in Almere doen vorige week. Voor 50 jaar Almere of 2 weken geleden.
0: Ja.
2: En dat werd ook al goed ontvangen.
0: Lekker. Ja, wij zijn er ook heel enthousiast over. Jij begon ermee.
1: Ja, ik hoorde hem. Ik denk, ja, dit is gewoon echt weer een leuk Nederlandstalig popliedje wat uitkomt. Ik vind echt tof.
0: Die lange Fries met die pet op is de aanstichter van dit geheel. Dat je dat weet,
2: Bas. Ja, leuk, man.
0: Mocht je ooit een boek schrijven, dan zit hier de man.
1: Ik wil het voorwoord best doen.
0: Die moet daar
2: voorkomen. Als ik jou net heb horen aankondigen, dan kan je er ook wel wat van.
0: Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Heb jij gekregen kippenvel of niet?
2: Prachtig.
0: Ja, begrijp ik.
2: Traantjes, overal.
0: Vechten tegen.
2: Emotie.
0: Zometeen. Over pak een beetje een kwartiertje. Belangrijkste hit deze week van ook een vriendin van deze radioshow. We hebben er gisteren even gebeld. En wat was ze ongelooflijk blij dat we haar vertelden dat zij deze week de Hollandse hitflits is. Sterker nog, ze heeft ons bestookt met allemaal lieve WhatsAppjes nog.
1: Ik denk dat wij kerst dit jaar op Bonaire vieren.
0: Dat denk ik ook. Met dank en heel veel hartjes. Het is groot. Miss Montreal.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.

0: Bovido.nl. Mis niks en sla je slag. Bovido.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: 56 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
4: Het gaat online dus helemaal los.
3: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Eindhoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding. En,
12: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCO.

0: Jullie precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: De Kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
2: Kippie.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Het trekt een groot gebied met regen van west naar oost op dit moment over het land. En ook waait het flink. Graadje of 17. Morgen buien met zelfs kans op een beetje onweer. Af en toe een zonnetje erbij. En de temperatuur om en bij de 18 graden.
12: Radio Noordzee. Verkeer.
13: Dat het regent is op de weg ook wel te zien. Er staat bijna 1000 kilometer file verspreid over 178 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. We beginnen met een flink op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het Liemens Aquaduct. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging een uur en drie kwartier. Dan de A15, ook een flinke. Gorkum-Ridderkerk voor de Noordtunnel, een uur en een kwartier. En de laatste op de N325, Kleve-Arnhem voor Lent-West. Daar valt je vertraging mee, tenminste, vergeleken bij die andere. Slechts drie kwartier.
11: Nou, dat is inderdaad net aan te doen. Het is 4 minuten over 5:30 in de middagshow.
12: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
11: Worden door Kobus Bosga voorgelezen. Veel meer asielzoekers uit Ter Apel hebben gebruik gemaakt van de nachtopvang omdat ze anders buiten moesten slapen. Het waren er vannacht meer dan 100. Een organisatie die asielzoekers hielp met het regelen van een slaapplek stopte deze week. De A28 bij Nijkerk, waar een gammele brug staat, gaat uiterlijk overmorgen om 8:00 s'avonds weer open. Dat zegt verkeersminister Karremans. Hij zegt dat het ook goed kan dat de weg al eerder wordt vrijgegeven.
14: Mooi dit. Verkeersminister Karremans weet het. Dat is schitterend eigenlijk.
11: En Nederland steekt nog eens 250 miljoen euro in drones voor Oekraïne.
14: Ja?
11: Ook koopt Nederland extra munitie voor de Oekraïnse F-16's, heeft defensieminister Jezilkus toegezegd bij een nieuwe inzamelingbijeenkomst van Oekraïnse bondgenoten. Het extra kwart miljard komt uit het eerder afgesproken budget voor Oekraïne-hulp van 3 miljard dit jaar.
14: Ja, dat is toch wel weer een hoop geld eigenlijk, als je er zo even over nadenkt. Ja,
11: we hebben het zelf ook niet nodig, hè?
14: Nee, we hebben het zelf allemaal niet nodig, dat geld, joh. Nee, ben je maar. Ze kunnen beter een keer zorgen
11: dat voor dat geld
14: die brug is een beetje knap functioneren, vind je niet?
11: Ja, nou, wat opvallend is, is dat er maar 1 miljard is vrijgemaakt in de nieuwe begroting voor onderhoud aan de wegen. Ja, maar er is een groot defensiebudget.
14: Mm.
11: En daar is 25 miljard beschikbaar voor ook voordat de tanks en zo straks over de brug heen kunnen. Want dat, ja, als de tanks nu over die brug heen rijden, dan is het klaar.
7: Ja, maar ik hou me hard vast. Ja? Ik bedoel,
14: jij denkt er heel anders over.
7: Ik denk er heel anders. Nou, ja. Vanaf 2027-2028 is er geen geld meer om de wegen in Noord-Nederland te onderhouden. Nee. In Friesland en Groningen.
14: Ja.
7: Dan moet je eens voorstellen, als straks zo'n ketelbrug eruit gaat omdat die niet meer goed is voor vrachtverkeer. Ja, dan moet je echt een pleurisend omrijden.
14: Ja.
7: En dat is niet de enige brug, want dan zal het straks die andere brug. Dat wordt een serieus probleem.
14: Maar ja,
7: moet je kijken wat dat gaat kosten.
14: Aan de andere kant, we hebben wel drones in Oekraïne.
7: Daarom.
14: Al is het misschien een natte drone, maar dat even te
7: zeggen. Ik zit wel na te denken over de vliegende auto.
14: De vliegende auto, waar we inderdaad de Paul V met de man met Robert, waar we net over gesproken hebben, die biedt uiteindelijk toch uitkomst.
11: Ja, nou ja. Kost wel een 500.000. Geld vliegt uit je zak, maar voor de rest. Nog even terugkomend op dat besluit van D66-minister Letschert om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Een Kamermeerderheid steunt dit besluit. Ze vinden het eigenlijk allemaal onvermijdelijk. Hoewel Mona Keijzer vindt het besluit van de minister terecht, maar die verwijt haar ook met twee maten te meten.
14: Oh. Want, zegt ze, ON aanpakken als het de fout ingaat, terecht. Ja. Maar activisme, eenzijdige framingen en politieke boodschappen worden gedoogd zolang ze uit de juiste hoek komen, aldus Mona Keijzer. Ja. En ook Martin Bosma reageerde van de PVV. Hij zegt, als de minister consequent is, moet ze nu alle omroepen hun licentie ontnemen. Ja. Overal leugens bij alle omroepen, die verwijt hij klimaathysterie, haat tegen Israël, totaal onbegrip en afkeer van de 30% die rechts van de VVD stemt.
2: Okay.
14: Dus goed, dit heeft allemaal nog een staartje. En zoals gezegd, ze kunnen natuurlijk in beroep gaan, hè, de omroep. Dus.
7: Heeft vast veel zin.
14: Mm. We wachten het af. Drie Nederlandse voetbalsters zijn genomineerd voor de Ballon d'Or Féminin. De vrouwelijke editie, zeg maar. De prijs voor beste voetbalsters ter wereld. Het is vandaag bekendgemaakt. Dat zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema.
2: Ja.
14: Die zitten bij de 30 speelsters die op 26 oktober in Londen dan kans maken op die prijs. Bij de mannen Lionel Messi, Lamine Jamal en Mbappé. Dat zijn enkele kanshebbers. Messi is recordhouder met 8 keer. En dan drie Nederlanders die in het verleden de Ballon d'Or wonnen. Wie denken jullie dat dat zijn?
2: Van Basten.
14: Ja.
2: Van Basten. Die was
14: Virgil van Dijk.
2: De laatste Nederlander die hem won ook. Dus Virgil van Dijk niet.
7: Cruijff.
2: Gullit en Rijkaard.
14: Ja, nee. Inderdaad, Johan Cruijff 71, 73, 74. Ruud Gullit in 87. En Marco van Basten in 88, 89 en 92. Zoals gezegd, op 26 oktober is de uitreiking van de Ballon d'Or.
2: Nou, heel mooi. Zometeen vanuit het huis van de Hollandse Hits. Hij staat. Hij is een klein beetje zenuwachtig.
7: Een klein
2: hij moet dan weer naar de wc.
7: Ja, maar het is de eerste keer op de reeks. Groot gelijk, toch?
2: 20 minuten binnen, je moest er 6 keer pissen. Die
14: ja, maar dan komt er altijd bubbelen.
2: Er komt altijd bubbelen. Zo. We dachten eerst de stoma van Kobus loopt leeg. Maar er was gewoon Bas die zat te bubbelen in de studio. Hij gaat hem zometeen brengen voor de allereerste keer op de Nederlandse radio. Bas Brummelhaus is binnen en gaat

0: spreek ik die van jou.
1: Het is Emma Heesters,
2: Radio Noordzee.
3: Wat een middag.
2: René Verkerk.
1: Wat is dat? Bas, afknijpen, jongen.
4: Ja, hallo.
1: Bas, jij staat klaar in de Radio Noordzee studio om...
4: Zeker.
1: Gewoon dat ene moment werkelijkheid te laten worden.
4: Precies.
1: Voor de allereerste keer live op de Nederlandse radio, jouw nieuwe tune Wondervrouw.
4: Yes.
1: Gaat over de zoektocht naar de ideale vrouw, de strijd om haar hart. Heb jij haar eigenlijk al gevonden, Bas, of niet?
4: Was het maar zo'n feest.
1: Nee,
4: helaas niet.
1: Ben je een beetje kritisch, of hoe werkt dat bij jou?
4: Nou, kritisch. Een flinke lijst af te werken, hoor.
5: Wacht maar na vandaag, dan kun je ze echt gewoon, dan moet je ze van je afslaan.
1: Dat wordt alles anders. Maar hoe ziet jouw wondervrouw eruit dan, Bas?
4: Goeie
5: schrijf
4: vraag.
5: Even mee, hè?
1: Schrijf even mee, zeg het maar.
4: Blond haar, blauwe kijkers.
1: Ja?
4: Goed figuur. Innerlijk is belangrijk, zeggen ze dan.
5: Ja.
1: Humor natuurlijk ook wel.
4: Precies, humor, ja. Goed in de omgang, hè. Je kent het wel.
1: We zullen zometeen jouw Tinder-app wel even bekijken. En we zullen voor jou swipen, jongen. Dat komt allemaal wel goed.
4: Gezellig.
1: Leuk. Heb je er zin in?
4: Zeker.
1: Blijf er ook zin in. En iedereen met ons, leuk om ervan te genieten. En het moment is eindelijk daar. Dames en heren, het is Bas Brummelhaus en zijn nieuwe tune heet Wonderful.

0: Vuurdoos.
1: Helaas, ja, lekker. Het is een soort, alsof je net bent bevallen eigenlijk. Als je dat dan zo bekijkt, de officiële eerste keer op de radio was.
2: Ja, zeker, zo. Ja. Hij lucht op, hoor.
1: Hé, maar een hoop geluid uit dat mannetje, vond je niet?
3: Ongelooflijk.
2: Heb je mijn postuur gezien? 100 kilo is gewoon aan de haak, ik weet het niet.
1: Dan zou je eigenlijk gewoon 5 jaar zelfstraffen moeten krijgen voor die uithaal. Dat is niet normaal. Nou, nee, ging helemaal goed, lekker man. Nou ja, je had ons al weten te overtuigen. En nu ook de rest van het land met wondervrouw. Daar gaan we nog veel van horen, hè?
2: Ik hoop het echt, jongens. Superleuk.
1: Zullen wij afspreken dat we sowieso van jou ook veel gaan horen de komende tijd? Nog één vraag wil ik jou stellen. En dat is, met wie heb jij over een jaar of 3, 4, 5 sowieso een duet gezongen?
2: Zo, nou, nu overval je me even mee, hoor.
1: Ja, zeg maar.
2: Ja, kijk, ik vind het cliché om een iets binnen te zeggen. Maar het zou natuurlijk helemaal legendarisch zijn als we iets met Marco gewoon weer kunnen doen, hè? Kijk, hé.
3: Je zet laag in.
2: Ja. Laag, ja. 5 jaar, hè. Het is maar 5 jaar. Wat kan er gebeuren? Ja,
1: zou die zijn comeback maken volgend jaar?
3: Tuurlijk.
2: Ik hoop het echt.
1: Zou mooi zijn. Sowieso, jij gaat niet meer van de radar. Echt onwijs tof dat je er was, Bas. Het gaat je goed. En laten we hopen dat we elkaar snel weer zien in het Huis van de Hollandse Hits. Oké?
2: Super, dank jullie wel, mannen.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
10: Fair enough.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
12: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Smin.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
17: Smin.
20: Boost yourself.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
23: Yes, hij doet het.
24: Ja hoor, dat kan zeker.
22: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
21: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.

0: van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is tot 30 jaar cel en tbs geëist tegen het stel uit het Utrechtse Woudenberg dat oppaskinderen seksueel misbruikt zou hebben. De zwaarste straf is voor de man. Volgens justitie had hij seks met 5 jongetjes en een meisje die soms piepjong waren. Sommigen werden eerst gedrogeerd met GHB. Politici van links tot rechts staan achter het besluit van minister Letchert om Ongehoord Nederland uit de publieke omroep te zetten. Zo zegt Pro dat de omroep alle krediet heeft verspeeld. En zelfs de PVV staat achter het besluit, maar vindt wel dat de minister dan ook moet ingrijpen bij alle andere omroepen. Er hebben vannacht een stuk meer asielzoekers uit Ter Apel in de noodopvang geslapen, meer dan 120. Hulporganisatie Migrate hielp asielzoekers de afgelopen maanden met het vinden van een slaapplek, maar is daar deze week mee gestopt. De asielzoekers werden opgevangen in het Drentse Zuidwolde en het Groningse Pekela. En 3 Oranjeleeuwinnen horen bij de 30 genomineerden voor de Ballon d'Or, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema. Voor de titel bij de mannen is er geen enkele Nederlandse kanshebber. Eind volgende maand horen we wie er gewonnen heeft. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt nog 111 vertragingen. Het is dus nog druk. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmade. Daar is een ongeval gebeurd. De oprit is afgesloten. Je vertraging is een uur en een kwartier. Op de A15 is het helemaal mis. Gorinchem-Ridderkerk voor Alblasserdam. Daar is je vertraging 2 uur. En de laatste die vind je op de A50 Arnhem-Os. Voor de Takitusbrug. En daar is je vertraging bijna een uur.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: afgelopen ook. Normaal speelt het orkest nog wel eventjes door, maar...
1: Nee, maar je hebt ze niet betaald.
2: Maar die willen naar huis, want die moeten op tijd thuis zijn vanwege de staking morgen.
0: Ja, en vanwege het weer ook.
2: En natuurlijk. Ook het weer, ja.
0: Gisteren heb jij op een uiterst professionele wijze uitgelegd hoe je de nieuwe Radio Noordzee-app op je telefoon krijgt.
2: Ja.
0: En toen zagen wij meteen in het aantal gewoon boink, zagen we zo'n hele piek omhoog schieten. Ik dacht, nou, misschien is het niet onverstandig, omdat die app nu zo'n beetje een week oud is, dat je nog één keer doet, gewoon even een degelijke uitleg hoe je het allerbeste de Radio Noordzee-app op je telefoon
2: even voor
0: krijgt.
2: Dummies.
0: Ja, even voor dummies.
2: Nou, het is heel, als je een Android hebt, ga je naar de Play Store. Ja. Daar tik je in de zoekbalk Radio Noordzee in. Even installeren en klaar. En als je een iPhone hebt, dan ga je naar de App Store. Gewoon de Apple App Store. Ja. Daar tik je ook Radio Noordzee in. Dan druk je op installeer. Twee keer op het zijkantje klikken. En hij installeert
0: hem. Hij is binnen.
2: Hij is gewoon binnen. En dan komt het.
0: Ja.
2: Dan druk je met die magische duim op het app-icoon van Radio Noordzee. Ja, dan opent hij hem. Dan hoor je automatisch die fijne 200% puur Hollandse klank uit je toestel slingeren. En dan rechtsbovenin, daar staat het WhatsApp-icoontje. Als je daarop klikt, sta je gelijk in verbinding met ons.
0: En zeg maar, dat WhatsApp-icoontje, dat maakt het leven een stuk leuker, want die ga je hartstikke vaak gebruiken.
2: Het is een verbreding van je horizon en een stip ook.
0: Want je kan daar met die app, kun je ons op de vinger stikken als wij een keer iets roepen waarvan je denkt, nou, dat is niet goed of zo. Je kan hem gebruiken om je favoriete Nederlandstalige track aan te vragen.
2: Je mag ook gewoon even laten weten hoe je dag was, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar je kan hem ook gebruiken om zo meteen mee te spelen met de quiz.
2: En prijzen te hengelen.
0: Want het gaat vandaag om Corrie Konings. Dat is Knorrie. Nee, het gaat vandaag om Corrie Konings. De zangeres is vandaag 75 jaar geworden en zij staat centraal zometeen in de quiz dus. En door jezelf aan te melden, dus via de nieuwe Radio Noordzee app, kun je dus alle prijzen pakken en dus meespelen. Hé, nog even wat anders. Er is ophef ontstaan rondom de TikTok shop.
1: TikTok zijn niet zulke goede spullen.
2: Dat verwacht.
0: Nadat een steekproef van de Consumentenbond uitwees dat de helft van de bestelde producten tegenvalt of misleidend is, mogen we toch spreken, zeg maar, over ophef. Ja, is echt ophef. Zo werd gereedschap dat in video's als, zeg maar, hoge drukreiniger bijvoorbeeld werd aangeprezen, geleverd als een breekbaar plastic opzetstuk van een tuinslang.
2: Verwacht je toch ook niet?
0: Dat verwacht je niet. Dus daar is een hoop om te doen. Ja, je weet dat je bent opgelicht als je een professionele klopboormachine bestelt en het pakketje past, zeg maar, door de brievenbus. Dan moet je er niet veel van verwachten. Nee. In principe natuurlijk, hè.

0: zijn de Numidia en John West in de middagshow. En Habibi!
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Ja, hele feestelijke dag vandaag. We hebben het al een paar keer geroepen. Vandaag de verjaardag van Corrie Konings. 75 jaar. Wow. En ja, ze heeft toch heel veel betekend voor de muziekrij.
2: Ja, absoluut, absoluut. Het begon natuurlijk allemaal met Huilen is voor jou te laat. Ja. Nou, dat was al gelijk een klapper van een hit. Ja. En toen kwamen er nog heel veel andere. En ook een hele aardige vrouw. Want ik heb wel eens verteld dat ik altijd graag wilde dat Willeke Alberti mijn moeder zou zijn.
0: Ja.
2: Of Mies Bouwman.
0: Ja.
2: En op de derde plek stond dan Corrie Konings.
0: Corrie Konings.
2: Corrie Konings.
0: Corrie Konings.
2: Ik noem Adio, Adio, Jij hebt me bedrogen. Rozen die bloeien. Huilen is voor jou te laat.
3: Ik krijg een heel apart gevoel
2: ik
3: van
2: krijg
3: binnen.
2: Wat zei je? Een heel apart geval naar binnen?
3: Ja, ik Corrie haar gevoel misschien, maar...
2: Oh, ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
3: Ja, dat was toen, wij waren vorig jaar ook bij de Nijmeegse Vierdaagse bij het Radio Noordzeepolen. En toen stond Corrie Konings daar op het podium. En zij begon met die track. En dan denk je van, nou ja, oké, er stond best wel jong publiek. Iedereen stond
0: allemaal
3: mee te zingen, hoor.
0: Tuurlijk.
3: Echt leuk.
0: Leuk, ja. Leuk, leuke vrouw, lieverd.
3: Ja.
0: Ja, waar gaat het heen richting de quiz dan met Corrie vandaag?
3: Nou, we pakken een van haar grote hits eruit. En nu hebben we gewoon weer een woord uitgepiept. En dan is het eigenlijk heel simpel aan jou even te laten weten welk woord dat is.
0: Ja, nou, luister even heel goed mee, zet de oren wagenwijd open.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
3: Dit hoort zo, hè?
0: Ja, dit hoort zo.
3: Ja.
0: Corrie, kom maar. Ja, hallo.
4: Wie staat er altijd voor je klaar?
5: Dat is toch...
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ja, kwartje valt.
3: Ja, wie staat er altijd voor je klaar? Is dat A, de reclassering? Is dat B, de overheid? Of is dat C, je moedertje?
0: A, B of C?
3: Ja, zo simpel is het. Gewoon in de Radio Noordzee-app even achterlaten.
0: Je hebt een professionele uitleg gekregen eerder vanavond al... hoe je die app het allermakkelijkst op je telefoon krijgt. Dus je hoeft alleen maar A, B of C achter te laten... om de prijzen binnen te slepen. A, wie staat er altijd voor je klaar? De reclassering. Is het B, de overheid? C, je moedertje? Voor een Radio Noordzee sleutelhanger in de vorm van een klompje. En natuurlijk ook de mok van Mok Koning. A, B of C in de Radio Noordzee-app. Je hebt ongeveer een twintigtal minuten de tijd om het door te geven. Dit is Bluff en Omarm.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen.

0: Lidl. Je verdient het.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt. Kippie.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote

0: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: 6:30, het Radio Noordzee weerbericht. Ja, dat trekt dus een heel groot gebied met regen van west naar oost. Heb je het gezien?
6: Ja, nee, ik zie, als ik hier uit het raam kijk, dan zie ik het gewoon.
5: Zie je dat zo van west naar oost? Het is helemaal niet fraai of zo. Ook waait het flink, het is een graadje of 17. En dan denk je, nou ja, weet je, morgen alles weer beter. Morgen buien lokaal met onweer. Af en toe een zonnetje en de temperatuur dan 18 graden.
7: Radio Noordzee, verkeer.
6: Het is toch helemaal niet erg dat de NS morgen staakt, want met die regen hadden ze toch niet gereden.
5: Nee.
8: Maar niet alleen de NS, maar ook de metro, de bussen, alles, hè?
5: Maar ja, de NS kan nog bij veel regen speedboot inzetten of zo, maar ik zou gewoon helemaal nergens op rekenen morgen met die staking.
6: Nou ja, het is vandaag druk op de dag, of op de weg, het zal morgen nog drukker worden. Vandaag staan er nog 47 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste die er nu nog staan. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmade, 49 minuten vertraging. De A15 Gorkum de kerk voor Papendrecht, en daar zorgt een auto met pech ervoor dat je nog 1:40 langer onderweg bent. En de laatste, die staat nog steeds op de A325. Arnhem-Nijmegen voor Lent-West.
5: Ja?
6: Daar is een ongeval gebeurd in vertraging 1 uur.
5: Zeg het maar. Onze favoriete verschijning is de studio binnen.
6: Ja.
5: En ons favoriete geluid ook.
8: Ja, ik ben benieuwd.
5: Ja. Doe jij eens even een mooie intro dit keer.
8: Hoe bedoel je mooie intro?
5: Wat kan Marleen wat alleen Marleen kan?
8: Hoe?
5: Precies. Als de Hart van Nederland tune loopt, dan geeft zij een brulmooi ritmisch met de vingers erbij.
8: Ja.
5: En het klopt altijd.
8: Altijd in de juiste toonsoort.
5: Zuiver.
8: Een soort opera.
5: Wij krijgen er helemaal kippenvel van. Ja. Dus we willen niet langer wachten, dames en heren.
7: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.

0: kunnen er helemaal de heupen heen en weer gaan
1: malen. Ja, ik ging helemaal los vandaag.
2: Ik maak er een ringtoon van.
1: Zullen de luisteraars ontzettend schrikken? Dan staan ze daar een beetje rustig in de file. En dan, wat er gebeurt daar allemaal?
0: Het is mooi, we zaten heel goed in ook, vond ik.
2: Ja, en dit onderscheidt de artiest ook van de amateur. Dat je de vinger meebeweegt. Ja. Tot uithaal en dan keurig.
0: En dat is fijn om met zo'n professionele vrouw samen te werken.
1: Nou, hey, heerlijk. Wat een complimenten weer.
0: Vanavond, Marleen.
1: Ja, vanavond Hart van Nederland natuurlijk. Hè. Na Vandaag Insight. Ja. Ik schat dat dat zo rond 10:30, 10:30 weer zal zijn. We hebben een aantal onderwerpen waarvan ik even twee wil uitlichten. We beginnen eigenlijk met een beetje een gekkig bericht. Ook een niet heel prettig bericht. Maar er is in Zwolle, zeg ik dat goed? Ja, op de Grote Markt was het toen druk. Zaterdag was het ook redelijk weer. Mensen zaten lekker op het terras.
0: Ja.
1: Waren daar demonstranten die protesteerden tegen abortus.
0: Ja. Ja.
1: Nou, daar kun je van alles van vinden. Ja. Hè? Je kunt er voor zijn, tegen zijn. En bovendien mag je natuurlijk ook gewoon demonstreren. Dus vrijheid van meningsuiting. Maar het werd wel heel erg, ja, hoe zal ik het zeggen, opzichtig gedaan. Ja. Met heel veel bloederige foto's.
0: Oh,
1: Een megafoon waarmee letterlijk werd geroeptoeterd. Ja. Nou, maar die mensen die zaten daar natuurlijk ook gewoon op een terras. En ondernemers die vonden dat niet zo fijn. Want een van die ondernemers die liet ook weten van, ik sprak op een gegeven moment een vrouw. En die had net een miskraam gehad. Ach. En die was echt heel erg ontdaan.
0: Ja, logisch.
1: Door die hele setting. Kinderen die liepen daar ook gewoon. Die waren daar natuurlijk ook gewoon. Dus we duiken een beetje in dat verhaal van, ja, het is een demonstratie en dat moet kunnen. En je moet ook, je hebt recht op vrijheid van meningsuiting. Maar zou het dan niet op een andere manier moeten kunnen? Dus we gaan eventjes naar Zwolle om te kijken hoe dat daar, hoe daarover gesproken wordt.
0: Misschien moet elke gemeente wel een bepaalde plek creëren waar dat eventueel zou kunnen. Dat je niemand in de weg staat dan of zo.
1: Ja, precies. Maar ja, dan hoor ik die demonstrant al zeggen, dan heeft het niet zoveel effect, hè?
0: Nee, maar ja, gewoon zomaar op een terras, weet je, en denken dat je dat kan doen, dat gaat toch misschien iets te ver.
1: Ja, dus, nou, precies. Daar zijn de meningen dus inderdaad over verdeeld. En een heleboel Zwollenaren die hebben zoiets van, ja, dit gaat ook te ver en dat moeten we allemaal niet willen. Dan, misschien hebben jullie het wel gelezen, misschien is het er wel langs gereden zelfs, een lul op de snelweg gezien.
2: Meerdere per dag.
0: Ik heb er alleen twee in de studio gezien. Maar
1: een lul op de snelweg. En dan denk je, hoezo een lul op de snelweg? Waar moet ik heen om die te bezichtigen?
0: Ja. Dacht je dat, ja?
1: Nee, dat dacht ik niet. Ik dacht dat jij dat dacht.
0: Maar het zal wel een reden hebben dat hij daar op de snelweg...
1: Ja, zeker. Die lul is dus te zien op de snelweg. Het is een woord. Je ziet niet een lul natuurlijk. Nee. Dus, sorry, even al een teleurstelling.
0: Ja.
1: Maar het is een woord, het is een onderdeel van een campagne.
0: Ja?
1: En ik ga natuurlijk nu niet zeggen waar het om gaat. Maar het is de bedoeling dat je vanavond naar Hart van Nederland kijkt. En denkt, oh, daarom is die lul op de snelweg.
0: Ja.
1: Maar ook daar zijn de reacties natuurlijk verdeeld over. Want kan dat wel zomaar?
0: Ja,
1: ik weet dat
0: auto.
1: Is bij Vianen. Nu weet ik het weer, sorry.
0: Bij Vianen.
1: Ja, bij Vianen. De mensen die nu in de auto zitten langs Vianen rijden, die zouden dat zomaar kunnen zien. Ik weet dat de burgemeester, George Freulich, die was er niet zo van gecharmeerd. Maar ik vind het doel wel heel goed. Maar dan is het dus de vraag, heiligt het doel dan in dit geval de middelen?
0: Oh nee, je maakt het wel heel erg spannend.
1: Dat is
0: geen lullig
1: onderwerp. Niet een geen lullig onderwerp.
0: Vanavond, dus even na 22:30, dan weten we dus wat die lul betekent.
1: Exact.
0: Ah, wat heerlijk. wij hangen sowieso aan je lippen. Marleen, bedankt weer voor jouw ongelooflijk fijne, positieve bijdrage.
1: Graag
0: en natuurlijk jouw mooie geluid bij het intro.
1: Wil je die nu ook nog even ter afsluiting?
0: Zou je die misschien? Ja, ik zet even de galmachine open. 1, 2, de ramen.
1: Woe!

0: Ja, niet meer, hè?
1: Nee, niet meer.
0: Maan, Maan is met ja, Kareltje weg.
1: Karel weg. Maan en Karel uit elkaar. Zo gaat dat toch in een showbiz huwelijk. Wie ging er? Oh ja, dat was...
0: Annette Barlo.
1: Annette Barlo met die producent.
2: Timmer.
1: Ja, die zijn ook uit elkaar gegaan.
2: Ja, die waren al een tijdje gescheiden van elkaar.
1: Oké, alles gaat maar uit elkaar tegenwoordig.
0: En Merel Eck is dan weer ten huwelijk gevraagd. Dus dan, het is een gekke wereld, hè?
1: Mooi, dat is wel mooi. Ja. Maan en Goldband in de middagshow bij Radio Noordzee. En stiekem...
3: Radio Noordzee. René de Popquiz.
1: Ja, de quiz over Corrie Konings hebben we natuurlijk uitgezet. En het is dringend geblazen in de Radio Noordzee-app. Een drukte van je welste ook weer vandaag. Nou ja, we kunnen maar één persoon terugbellen.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat we onze excuses moeten maken voor iedereen die nu niet wordt teruggebeld.
0: Maar weet je wat het fijn is? Morgen. Het is vandaag dinsdag en we hebben nog 3 dagen te gaan.
1: Weer een dag. Dus kun je morgen gewoon weer meespelen. En de quiz is nooit echt heel erg moeilijk, hè?
0: Nee.
1: Nou, druk maar even een telefoonnummer in handen.
0: Ja, kijk, het is 06. Ja.
1: Kijken waar we uitkomen. Dat.
4: Hoi, met Vrouwtje.
1: Hey Vrouwtje met Radio Noordzee. Hallo.
4: Hoi.
1: Kobus wil jou even complimenteren met jouw leuke naam. Kobus vindt Vrouwtje een mooie naam.
2: Vind ik een vrouwelijke mooie naam.
1: Hoor nou eens even.
4: Dankjewel.
0: Maar heb jij Friese roots, Vrouwtje? Wat is wel een Friese naam volgens mij, toch?
4: Ja, dat klopt. Mijn moeder haar peettante komt daar uit de buurt. En die heette Vrouwtje.
0: Ah.
4: En daar ben ik naar vernoemd.
1: Oké. Okay. Ah. Maar vind jij Kobus ook een mooie naam?
4: Zeker.
1: Ja, Kobus ook mooi. Met een C, hè? Dat maakt het even wat chiquer allemaal.
2: Even wat rijker.
4: Dat maakt het wel weer speciaal, toch?
1: Ja. Hey, welkom bij de quiz. Jij gaat hem spelen vandaag, notabene, op de geboortedag van Corrie Konings. Ze is 75 jaar geworden.
4: Kijk, dat is mooi.
1: Ja, we hebben natuurlijk de vraag uitgezet. Ja, wie staat er altijd voor je klaar? Is het A, de reclassering, B, de overheid, of is het toch C, je moedertje?
4: Het is antwoord C, je moedertje.
1: Zullen we even luisteren of het echt zo is?
4: Ja, dat is goed.
1: Niet dat we achteraf moeten zeggen...
0: Nee.
1: Vrouwtje, bedankt.
4: Ja, dat zou wel zijn.
1: Even horen of het daadwerkelijk het moedertje is. Dit is inderdaad het juiste antwoord.
3: Radio Noordzee.

0: jij een favoriete track van Corrie Konings in een Spotify-lijstje staan ergens, of niet?
1: Nee, dat niet. Maar als ze op de radio is, dan zing ik wel altijd mee.
0: Altijd goed, hè? Nou, dat is perfect. Nou, dan kan je dat zo meteen ook doen, inderdaad. Want je moedertje, het juiste antwoord, de klompjes, vrije sleutelhanger heb je te pakken. En ook de waanzinnig mooie koffiebeker, de mok van Mok Koning, komt naar je toe. En dan laten we jouw beeldige naam opzetten, vrouwtje.
1: Ah, helemaal goed. Helemaal top.

0: Dit is Gerrit Snijder, middagshow Radio Noordzee in het Cubaanse café. Ik denk dat we er heel voorzichtig een punt aan moeten gaan draaien. Weet je, we zouden nog uren door kunnen gaan.
1: Graag zelfs.
0: Maar ja, de zendtijd leent zich niet. Hè. Dus om 7 uur moeten wij echt gewoon het pand verlaten. Helaas.
1: De stromende regen in.
0: De stromende regen in, inderdaad. Want het is wel naar weer. En, nou. Natuurlijk morgen nog dat OV dat staat. Kunnen we hier wel komen morgen eigenlijk?
1: Zolang we niet met de trein gaan, wel.
2: Okay. Ja, en je schroef is uit je band.
0: Die moet ik wel. Dus, ik heb hem nog.
1: Bewijsmateriaal.
0: Behoorlijke unit, hè? Even goed.
2: Ik denk niet dat je kan parkeren morgen hier.
0: Dat denk ik ook.
2: Nee, want iedereen komt met de auto.
1: Maar er wordt ook opgeroepen om thuis te werken, toch?
2: Oh.
0: Wij voelen ons wel een soort ster als we aankomen, komen ze niet. Dan komt er een mevrouw naar buiten lopen. Ja. En die zegt dan, ik zag jullie aankomen. Het is geen plek. Ik zeg, nee, dat weet ik. Kom maar even mee. Iets voor jullie gereserveerd. Nou, dat vind ik dus grandioos.
1: Mooi. Het enige dat nog ontbreekt is de rode loper.
0: Dat vind ik dus echt heel mooi. Komen jij niet?
2: Ja, absoluut. Maar dat is die Talpa-familie, hè?
0: Kijk, dat is die grote warme familie waar je in terechtkomt. Jongens, we gaan er een eind aan maken.

0: Snoop Dogg uit Amerika van zich laten horen. Hij zoekt een tijdelijke werknemer die ijsjes voor hem wil proeven tegen een salaris van $10.000 per maand. Moet je de hele wereld over food trends ontdekken, et cetera. Iedereen is welkom, ongeacht de nationaliteit. Dus elke Nederlander die denkt, dat lijkt me wel wat. Ik heb geen ervaring in de culinaire sector, want dat is geen vereiste. Ik vind dat leuk. Na 3 maanden ben je weer klaar.
1: Oh, dat valt mee.
0: Eigenlijk is dat een soort proeftijd.

Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: gaspedaal.nl/business.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de

0: 56 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Alle verf super voordelig.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl. Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de Grote Zedenzaak rond oppaskinderen in Woudenberg zijn forse celstraffen geëist. De man moet van justitie 30 jaar zitten, zijn ex-vrouw 20 jaar. Tegen allebei is ook TBS geëist. De slachtoffertjes zijn 5 meisjes en een jongetje. Ze werden seksueel misbruikt en soms gedrogeerd en dat ging jarenlang door. Ook de tweede agent die vorige week in Overasselt werd neergeschoten is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent raakte levensgevaarlijk gewond en kwam op de intensive care terecht. Een andere agent die gewond raakte mocht afgelopen vrijdag al naar huis. De politie zegt dat de gewonde agenten vooral behoefte hebben aan rust. De politie in Enschede heeft 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het oplichten van een 67-jarige man. Een van hen deed zich voor als iemand die kon helpen met zijn geldzaken en maakte zo meer dan €150.000 buit. De politie was al sinds vorig jaar bezig met het onderzoek naar de zaak. En de grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding heeft ook gevolgen voor vluchten van en naar Nederland. Op Schiphol zijn bijna 60 vluchten geschrapt. Er zijn ook nog een boel andere vluchten vertraagd die eventueel later nog gecanceld kunnen worden. De Britten verwachten dat de storing bijna is opgelost. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
9: Radio Noordzee. Ik moet even parken. Biertje.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

hebt een nare droom gehad.

0: voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Mama. Mama. Mama.
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat.
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
14: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
16: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
17: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
18: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu.

Noordzee. 200% puur Holland.

0: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
1: Müllermilk, the moo you can't resist.
2: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuurlen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5.000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
18: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
19: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
21: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
22: Oh, nu al zin in zaterdag.
21: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
24: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
0: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Drie Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella, omdat ze betrokken waren bij een schietpartij. Om straat, niet ver van het strand, werd geschoten en daarbij raakte iemand gewond. De Nederlandse verdachten gingen er vandoor in een auto, maar die crashte. De politie in Marbella kreeg ze daarna snel te pakken. Er zijn vier mensen opgepakt voor het gijzelen en mishandelen van een man in Rotterdam afgelopen zondag, meldt Rijnmond. Drie van hen zijn minderjarig. De gijzelaar werd gedwongen om zijn bankgegevens af te geven. Een van de verdachten probeerde nog te ontsnappen door uit een raam te springen, maar hij werd alsnog gepakt. Op Schiphol zijn tientallen vluchten gecanceld. Dat komt door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. KLM zegt dat er van en naar Engeland voorlopig niet gevlogen wordt. Ook Ryanair en EasyJet waarschuwen voor annuleringen of vertragingen. Intussen zou de storing bijna zijn verholpen. En meerdere scholen in Amsterdam-Noord houden morgen de deuren dicht vanwege de OV-staking, meldt NH Nieuws. Door de staking vaart ook de pont over het IJ niet en die hebben veel leerlingen nodig om op school te komen. Op de meeste hogescholen en universiteiten gaan de lessen wel gewoon door. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
24: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 80.000.
6: Wat verdikken me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van.

0: wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch.

0: Beschikbaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
7: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
14: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
15: Fans van Voordeel,
14: Aldi.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
22: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot.
0: Israël was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Volgens een Israëlische krant kwam die waarschuwing van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Het verhaal kwam premier Netanyahu op stevige kritiek te staan vanuit de oppositie. Hij doet het verhaal af als een leugen en zegt dat hij van niks wist. 3 Nederlanders zitten in een Spaanse cel na een schietpartij in de badplaats Marbella. Daar werd vanmiddag in een drukke straat iemand in zijn been geschoten. Na een achtervolging waarbij de vluchtauto crashte, werden de verdachten opgepakt. Het waarom van de schietpartij is nog een raadsel. De problemen op Britse luchthavens zijn nog niet voorbij, maar volgens de BBC vertrekken hier en daar toch weer wat vliegtuigen. Door storing bij de Britse luchtverkeersleiding gaan sinds vanmiddag honderden vluchten niet door of zijn ze vertraagd. Ook reizigers op Schiphol hebben er last van. En in de Eredivisie is de inhaalwedstrijd NEC-Excelsior geëindigd in 2-2. NEC scoorde de gelijkmaker pas in blessuretijd. De wedstrijd werd vorige maand uitgesteld, zodat NEC wat meer rust kreeg voor de Europese play-offs in de Champions League. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: beschermt. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen.

0: 56 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
3: Smin.
6: Boost yourself.
7: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.

0: Deals Bijbel.
1: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.

0: anders doet.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Zo zijn!

0: bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Gekkenhuis bij Leen Bakker.

0: TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 stuurlijk.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
12: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
11: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
13: Thuisbatterij,
14: einde salderingsregeling,
15: teruggeleverde kosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De storing bij de Britse luchtverkeersleiding is voorbij. Er wordt weer gevlogen. Op Heathrow in Londen en andere Britse vliegvelden werden sinds vanmiddag honderden vluchten gecanceld of ze vertrokken veel later. De getroffen luchthavens doen er alles aan om de achterstanden weg te werken. Ook op Schiphol vielen tientallen vluchten uit. Het college van Terneuzen gaat opnieuw proberen de komst van een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te loodsen. Dat werd vorig jaar ook al geprobeerd, maar toen werd het besluit door het college zelf tegengehouden en stapte de burgemeester op. In het nieuwe plan is er meer aandacht voor sociale veiligheid. De Brabantse plaats Baarle-Nassau is een gestolen ezeltje dood teruggevonden. Het was nog maar 2 weken oud toen het gisteravond werd weggehaald bij de moeder. Volgens verschillende media is het ezeltje neergeschoten, zat een schotwond in haar hoofd. De eigenaar heeft aangifte gedaan. En in de buurt van de Egyptische hoofdstad Cairo is een graf van meer dan 4000 jaar oud gevonden. Het graf is van een man met de naam Yun Men. Hij was een koninklijke rechter die luisterde naar de klachten van het volk. Het graf werd afgelopen zomer al ontdekt, maar de vondst is nu pas naar buiten gebracht. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand.

0: tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo, het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten bij Kruidvat.
10: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
15: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
16: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
15: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
17: Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
18: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in België is het vuur nog steeds niet uit. Vandaag leidde het vuur op verschillende plekken weer even op. Bijvoorbeeld door werkzaamheden als het opruimen van omgevallen bomen. Bezoekers mogen het natuurgebied nog steeds niet in. In de Perzische Golf is een olietanker geraakt door een Amerikaanse raket, zeggen Iraanse media. Ook in havenstad Yazd zouden explosies zijn gehoord. Amerika bevestigt de aanval niet. Iran waarschuwde al dat het Amerikaanse militaire basis zou beschieten als Amerika olietankers zou aanvallen. In Ierland is een onderzoek begonnen naar X dat de regels over leeftijden en ouderlijk toezicht zou overtreden. De toezichthouder zegt dat er te weinig wordt gedaan om kinderen te beschermen tegen heftige beelden. Kinderen zouden ook veel te makkelijk een hogere leeftijd kunnen opgeven om die beelden toch te zien. Onder de mensen die gestrand zijn door de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook veel Feyenoord-supporters, meldt Rijnmond. Een paar honderd supporters zouden via Londen naar Barcelona vliegen, maar zijn nu bang dat ze de wedstrijd missen. Feyenoord speelt morgen om 6:45 tegen FC Barcelona. In bijna het hele land valt regen. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Ontdek ook de beste...

0: gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: thuisbatterij,
1: einde salderingsregeling,
2: terugleverkosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
3: Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
8: 50.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
10: Mama!
13: Nou, je zit naast papa.
11: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
18: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
19: Ik heb hier de biefstuk Bali.
20: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
19: Geniet ervan.
18: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
21: De energietransitie is onmogelijk.
22: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk.
23: Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
24: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 12 uur.
26: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Buitenlandse artsen komen in Nederland nauwelijks aan het werk, schrijft Trouw. Vooral het krijgen van de juiste vergunningen is vaak moeilijk. Dat lukt maar 1 op de 5 artsen, terwijl er een groot personeelstekort is in de zorg. De meeste buitenlandse artsen struikelen over de verplichte taaltoets, die vrij pittig zou zijn. In Schiedam kwam de politie vast te zitten in een diepe plas nadat een tunneltje onder het spoor was ondergelopen. Volgens Rijnmond kwamen de agenten kijken of het er nog wel veilig was voor auto's. Toen konden ze zelf geen kant meer op. Met wat hulp is het busje op het droge geduwd. Ook op de snelweg bij Schiedam lagen plassen. Chris Rock wil niet meer worden herinnerd aan de klap die hij kreeg van Will Smith tijdens de Oscars 4 jaar geleden. In een interview over een nieuwe film die hij regisseerde ontweek hij vragen daarover. Het enige wat hij zei is dat hij zou willen dat het nooit gebeurd was. In de film krijgt iemand ook een klap van een collega. En in de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Inter. Het werd 2-1. Denzel Dumfry stond bij Real in de basis tegen zijn oude club. Lille-Real Betis werd 2-3. Porto-Manchester City eindigde in 0-2. En Borussia Dortmund-Villarreal werd 3-2. Morgen komt Feyenoord als eerste Nederlandse club in actie tegen Barcelona. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
25: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Inlichtingendiensten mogen met een nieuwe wet sneller in iemands gegevens graven, maar daar zijn ze zelf niet blij mee. Over het toezicht op hun werk is veel te weinig vastgelegd, zeggen ze. En dat brengt volgens experts de staatsveiligheid juist in gevaar, terwijl die met de nieuwe wet beschermd moet worden tegen Rusland en China. Een ziekenhuis in Noord-Holland hoorde pas via de media dat een voormalige arts kinderen heeft misbruikt. Volgens het OM misbruikte hij minstens 4 Filipijnse kinderen. De jongste was pas 3 jaar. De man nam zelf ontslag, volgens het ziekenhuis vanwege privéomstandigheden. Gisteren stond de man voor het eerst voor de rechter. Amerika heeft 5 olietankers vernietigd in de Perzische Golf. Het is een vergelding omdat Iran probeerde een Amerikaans marineschip aan te vallen. Iedere keer dat ze dat doen, verliezen ze zelf een tanker, zei de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Iran wil reageren door Amerikaanse militaire bases aan te vallen. En mensen die vastzaten op vliegveld Heathrow in Londen konden in veel gevallen gisteravond alsnog vliegen. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding werd er urenlang niet gevlogen, maar halverwege de avond kon dat wel weer. Dan moest een vliegtuig er wel al zijn, want er werd de rest van de dag niet meer geland. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Wie vandaag met het openbaar vervoer moet, heeft een probleem, want dat rijdt niet. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Alleen de Sprinter tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft rijden. Busvervoerder EBS hoopt in de Zaanstreek te kunnen rijden, maar geeft geen garanties. Het Amerikaanse Hof weigert de kiesdistricten in de staat Missouri aan te passen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De partij van president Trump had erom gevraagd. Anders kan het pas met een referendum in november en dus niet voor de verkiezingen. Trump wilde die wijziging zodat zijn partij beter uit de verkiezingen zou komen. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië gebombardeerd en er komen nog meer aanvallen aan, zeggen ze. Op die manier slaat Iran terug nadat Amerika 5 van hun olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. De Iraanse revolutionaire garde noemt het misdaden van het Amerikaanse terroristische leger. En Chris Rock zou willen dat hij nooit was geslagen door Will Smith bij de Oscars 4 jaar geleden. Dat zei hij in een interview over een nieuwe film die hij regisseerde. Daarin wordt ook iemand geslagen door een collega. Verdere vragen over het moment tijdens de Oscars ontweek hij in het interview.